Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.

gone and troubled, and you need some love and care.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako arriveren vandaag in Nederland voor een staatsbezoek op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Het bezoek duurt van woensdag tot vrijdag. Het paar verblijft vermoedelijk op kasteel Het Oude Loo. Onder meer een fotomoment en het gezamenlijk bekijken van Nederland-Japan staan op het programma. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako arriveren vandaag in Nederland voor een staatsbezoek op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Het bezoek duurt van woensdag tot vrijdag. Het paar verblijft vermoedelijk op kasteel Het Oude Loo. Onder meer een fotomoment en het gezamenlijk bekijken van Nederland-Japan staan op het programma. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag,
3: dag na dag,
4: 24 uur per dag,
2: jouw radio,
4: Rozo Radio.
5: Johnny and Robbie.
6: Youth, why are you talking like that? We're from Stoke.
5: I know, but I can't stop here, Pally.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: De storing in het asielsysteem Eurodac is gisteravond verholpen, dat meldt de IND. Het probleem ontstond op de dag dat het Europese Migratiepact inging. Volgens de IND heeft de storing nauwelijks vertraging veroorzaakt. Eurodac helpt EU-landen gegevens uit te wisselen en dubbele asielaanvragen te controleren aan de buitengrenzen. Margaret Carey, de vrouw die model stond voor Disney's beroemde elfje Tinkerbell in de animatiefilm Peter Pan uit 1953, is overleden. De Amerikaanse actrice werd 97 jaar en stierf aan longkanker. Carey inspireerde het uiterlijk en de bewegingen van het iconische personage. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako arriveren vandaag in Nederland voor een staatsbezoek op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Het bezoek duurt van woensdag tot vrijdag. Het paar verblijft vermoedelijk op kasteel Het Oude Loo. Onder meer een fotomoment en het gezamenlijk bekijken van Nederland-Japan staan op het programma. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

ze bloed eigen kind. En vader zei, daar kan niks van komen. Weet wat je begint. Want de kleur van een krokus is heel anders als van een hyacint. Dat wordt niks als ellende, waar je je ook bevindt. Maar alle geliefden slaan die raad in de wind. Ze trouwden heel stiekem en ze kregen een kind. Dat leek op een krokus en op een hyacint. En alle bollen negeerden de familie hyacint. Maar ach, die hadden daar geen oog voor. Want je weet, liefde maakt blind. Toen kwam er een expositie. Van Narcis tot Hyacint. Ons echtpaar dat schreef gelijk in. En natuurlijk ook voor hun kind. En kijk, dat kreeg nou als beloning...

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Hulpdiensten hebben de zoektocht naar slachtoffers onder het puin van een flat in Amsterdam beëindigd. Na een volledige doorzoeking van het gebouw zijn geen extra personen gevonden. Daarmee blijft het aantal slachtoffers ongewijzigd. Een forensisch team onderzoekt nu de oorzaak van de zware explosie. 3 Italiaanse bergbeklimmers zijn omgekomen tijdens een beklimming van de ruim 4000 meter hoge Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Nadat ze niet terugkeerden, werden reddingswerkers gealarmeerd. Dankzij een GPS-zender werden de lichamen gevonden. Vermoedelijk viel 1 klimmer en sleurde daarbij de 2 anderen, verbonden aan het touw, mee. De storing in het asielsysteem Eurodac is gisteravond verholpen, dat meldt de IND. Het probleem ontstond op de dag dat het Europese migratiepact inging. Volgens de IND heeft de storing nauwelijks vertraging veroorzaakt. Eurodac helpt EU-landen gegevens uit te wisselen en dubbele asielaanvragen te controleren. Margaret Carey, de vrouw die model stond voor Disney's beroemde elfje Tinkerbell in de animatiefilm Peter Pan uit 1953, is overleden. De Amerikaanse actrice werd 97 jaar en stierf aan longkanker. Carey inspireerde het uiterlijk en de bewegingen van het iconische personage. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden.
0: En tot zover het nieuws.

0: Chris.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Ongeveer 10 asielzoekers zijn gisteravond vanuit Ter Apel naar Zwolle gebracht voor noodopvang, omdat de opvanglocatie in de wijk al vol was. Eerder gingen ruim 100 mensen naar de wijk. De opvang is tijdelijk, 's ochtends moeten zij terugkeren. Volgens Vluchtelingenwerk zorgde ook het nieuwe Europese asielsysteem voor onrust. De Verenigde Staten hebben naar eigen zeggen de leider Guerrero van de Venezolaanse bende Tren de Araguia gedood. Bij een militaire operatie kwam Guerrero om het leven. De actie werd uitgevoerd in samenwerking met Venezuela zelf. De bende wordt gelinkt aan mensenhandel, afpersing, ontvoeringen, drugshandel en andere zware vormen van georganiseerde criminaliteit. Hulpdiensten hebben de zoektocht naar slachtoffers onder het puin van een flat in Amsterdam beëindigd. Na een volledige doorzoeking van het gebouw zijn geen extra personen gevonden. Daarmee blijft het aantal slachtoffers ongewijzigd. Een forensisch team onderzoekt nu de oorzaak van de zware explosie. 3 Italiaanse bergbeklimmers zijn omgekomen tijdens een beklimming van de ruim 4000 meter hoge Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Nadat ze niet terugkeerden, werden reddingswerkers gealarmeerd. Dankzij een GPS-zender werden de lichamen gevonden. Vermoedelijk viel 1 klimmer en sleurde daarbij de 2 anderen, verbonden aan het touw, mee. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Uur na uur, dag na dag, dag na dag.
4: 24 uur per dag.
3: Jouw radio.
4: Rozo Radio.
3: Dit is Rozo Radio.
5: Rozo Radio.
6: Goedemiddag.
3: Hou er zo.
6: Goedemorgen.
7: Goedemorgen, eerst dit.
6: Dit is de Rozo Express met André en Dave.
8: André en Dave.
9: Wie ziet er het slimst uit, vind je?
10: En jij denkt dat ik dit ga zeggen?
11: Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
13: Hallo, daar zijn we weer.
14: Daar word je blij van.
15: Fijne dag.

0: er zin in?
1: Ja, zeker. Ja, dat is echt superleuk.
0: Een dagje uit of niet?
1: Ja, met z'n allen.
2: Ik moet hier gewoon om lachen, hè? Maar ik vind het een eer dat ik in die show zit.
3: Helemaal geweldig.
4: Nee, geen grap alsjeblieft zeggen.
5: Meer dan goedemorgen allemaal, daar zijn wij dan.
6: Hallo, daar zijn we weer.
7: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
8: De Rozo Express.
7: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
1: André.
7: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
1: Het is zaterdag.
7: Wat is zaterdag?
1: De uitzending.
7: Zaterdag? Nee, zondag.
1: Nee, zaterdag.
7: Helemaal in de war, die vrouw.
1: Ja, nee, het is zaterdag.
7: Wel, nee, hoe kom je daarbij?
8: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rozo Express. Met André en Dave.
1: Echt waar?
7: Paniek! Paniek!
9: Dit is de Rozo Express met André en Dave.
10: Goedemorgen!

0: is vandaag, en het is vandaag zaterdag 13 juni en niet zondag. Nee? Goed, welkom in de Rozo Express. En we hebben weer een heel afwisselend programma voor je samengesteld. We begonnen in ieder geval met onze intro Downtown Train van Bert van Loon. En wat is het? Dave zit mij allemaal af te leiden hier met cd'tjes en zo. En die
1: mee,
0: als...
1: Valt wel mee, hoor.
0: Als wat?
1: Valt wel mee.
0: Ja, zo wel jou niet, hoor.
1: Ja, waarom horen ze mij niet?
0: Nou, daarom niet.
1: Oh, jawel, ze horen me wel, hoor.
0: Oh, je hebt een microfoon nodig, joh.
1: Even
0: goed. Ja, oké. Okay. We begonnen natuurlijk met nummer van Bonnie Sinclair, ons wisselalbum deze keer. En dat is deze keer dus een compilatiealbum. Alle 13 goed. Ik denk, dat lijkt me ook wel eens een keertje grappig, toch?
1: Ja, je hebt ook versies alle 13 fouten.
0: Ja, die heb je ook. Ja, de hele series van. Hè? Die zullen we ook nog... We kunnen ook nog eens een keer als album als wisselalbum pakken, denk ik.
1: Alle 13 fouten, ja, dat kan ook. Ja.
0: Ja. Ja. Goed, we begonnen met Bonnie Sinclair met Manana Manana uit 1972 dus. En als je het album moest je wel zien, dat staat ook op onze website. Dus daar staat een linkje naartoe.
1: Ja, komt zo meteen ook op Facebook.
0: Ja.
1: Dus, maar ja, daar kan ik ook de single erop zetten natuurlijk, hè, op Facebook. Want het is een single geweest.
0: Ja, dat klopt. En er staat ook een linkje op onze website naar het hoesje toe.
1: Maar de... hoe heet dat? De plaat die we nou gaan draaien, zeg maar. Tenminste, die we net draaiden.
0: Ja.
1: Was dus een single. Het komt wel van een album af, Manana Manana.
0: Dat was een B-kantje, trouwens.
1: Ja.
0: Ja. En het was zelfs strijdterschijf bij Radio Noord, CDC-zender destijds.
1: Klopt ook.
0: Ja.
1: En... Het was nog in een periode dat ze ook nog wel aan het rommelen was met Unit Gloria, zeg maar. Dus zoals ik, vind ik altijd zo mooi klinken, dat ze ook aan het rommelen was met Unit. Rommelen was met Unit Gloria.
0: Ah, okay.
1: Ja, Bonnie Sinclair. Die hebben trouwens best wel wat, ook die hebben best wel platen gemaakt. En dat was in eerste instantie met Robert Long. En daarna gingen ze met Bonnie door. En deden ze met Bonnie ook van allerlei platen. En Manana Manana... Ja, is wel leuk, want dat is eigenlijk ook weer met Unit Gloria.
0: Ja.
1: En er zitten verhalen vast. De single die jij ziet, waarvan jij de hoes laat zien, is ook weer een andere single. Want in Denemarken en in Noorwegen kwam die namelijk uit onder met als A-kant That's My Music. En de B-kant was Manana Manana.
0: Ja.
1: En die in Nederland is weer uiteindelijk op die Bonnie single is terechtgekomen.
0: Ja. Ja.
1: Hoe zeg ik dit allemaal zo goed?
0: Okay.
1: Op de Bonnie single terecht is gekomen.
0: Ja.
1: Ja. Nou moet ik toegeven, het is mijn favoriet van Bonnie is Waikiki Man samen met Unit Gloria.
0: Waikiki Man, Waikiki Man.
1: Oh god, het gaat zingen.
0: Ja.
1: Oh nee.
0: Nee, oh nee. Anders dan doe jij dat. Dus ik denk, laat ik eens een keer het voortouw nemen.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar.
0: Dus,
1: ja.
0: Goed, dan ontdekken ze in ieder geval ook mijn zangtalent.
1: Ja.
0: Goed, tijd voor muziek. Ja.

0: Dat vind ik toch wel veel dat er in een Cadillac past, eerlijk gezegd. Ten American Girls, daar de zong althans Holland over.
1: Moet je niet proberen, hè?
0: Nee.
1: Ja, alhoewel.
0: Dat wordt volgens mij stapelen.
1: Nou, nee. Wat wel is dat je in een Cadillac zou het dat makkelijker gaan als bijvoorbeeld in een lelijk eentje. En hebben ze ook al eens gedaan.
0: Ja,
1: ik geloof dat er wel 30 mannen in een lelijk eentje zaten.
0: Oh ja, dat zou best kunnen. Ja.
1: Dat was wel proppen, maar volgens mij was dat het record.
0: Dus even het eentje was ook op een gegeven moment wat breder geworden uiteindelijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Even kijken, nog mensen in hun auto.
0: Nou goed, Albert 6 draaiden wij dus daarvoor. Nee, uit 1980 kwam dat. Girls en Cadillac. En Bolland hoorde je er net dus. Uit 1984.
1: Nou, het ging om 28 vrouwen in een mini.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: 28.
1: Ja, dit zijn wel 25. Dat is een van de meest. Dat is het record. Tenminste, het wereldrecord. Ja, het kan echt. Ja. 28 meiden wurmen zich in een mini voor een record. Ja, je moet niet vragen hoe het eruit ziet. Maar
0: nee, en hoe dat ze er weer uit zijn gekomen.
1: Ja, het wereldrecord is. Ja, het is gelukt, het wereldrecord. Ja. Ja, je moet niet vragen hoe het gepropt zit.
0: Oké.
1: Maar het
0: wel krap.
1: Ja, het is
0: wel krap. Ja.
1: Ja, het zag er wel krap uit, ja. 28 ja, het zijn nog turnsters ook nog, hè?
0: Ja, maar die zijn lenig, dus dan.
1: Nou ja, je moet het zien. Het ziet er heel bijzonder uit, deze foto. Ja.
0: Ja. Ik zie het.
1: Het ziet er heel bijzonder uit, ja. Hoe prop je jezelf met z'n allen in een mini? Nou ja, goed, ja, het kan. Kijk, als je mij hebt bijvoorbeeld, van mij zouden er ook wel 28 in een mini kunnen.
0: Ja, qua formaat, ja, klopt. Qua formaat, ja.
1: Ja, het zou kunnen, ja. Ja, ik denk dat op zich wel kan, hoor.
0: Oh ja, hoor. Ja.
1: Dat heet mini-proppen.
0: Mini-proppen?
1: Ja, mini-proppen. Ik vind het wel een goeie eigenlijk. Mini-proppen.
0: Ja. Nou, okay. Ja.
1: Maar het waren er dus geen 10, maar het waren er dus
0: 28.
1: Ja, alleen niet. In een Cadillac is het makkelijk, want dan kan het dak open. Oké, met veel meer mannen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja.
1: Ja.
0: En die zijn ook iets groter dan die mini. De morsje wat ik zag, althans.
1: Ja, het is, ja. Een mini is kleiner, hè?
0: Maar goed, die moet dan. De voorganger van de modernere versie van de morsjes. Die waren wel iets kleiner, ja. Er zaten ook van die hele kleine pendaaltjes, vond ik altijd. Ik heb ooit wel eens een keer in een mini gereden. En ik trapte meteen met mijn voet. Trapte ik meteen de rem en het gaspedaal in.
1: Ja, maar
0: zo kleine pedaaltjes waren dat.
1: Ja, maar die pedaaltjes. Ja, maar moet je luisteren.
0: Ik heb helemaal niet zo'n grote voeten. Val mee. Wou jij zeggen? Nee, ik heb mijn maat 43, dus dat valt best wel mee.
1: Ja, ik denk dat het ook nodig tijd is om te gaan bewegen. Want dan kun je, als je uit zo'n mini-koepel moet zien te kopen en je zit met. En zo'n mini moet zien te komen. En je zit met een hoop vast, zeg maar.
0: Ja,
1: dan moet je er ook weer uit zien te komen.
0: Ja.
1: Wat zouden ze daarvoor gebruikt hebben? Kruipolie? WD-40 of...
0: Ja,
1: of,
0: ik denk het wel, ja. Ja, moet dan wel. Of ze hebben die hele mini opengeknipt.
1: Nee, vaseline. Ja, vaseline.
0: Ja. Ja.
1: Ik denk het wel.
2: De ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gouwits. Goedemorgen, luisteraars. Staat u allen klaar? Een kleine spreidstand. Staat u rechtop en heft u de armen zijwaarts. Begint u dan met uw linkerarm, die maakt een kring naar omlaag, langs de andere arm helemaal rond tot hij weer zijwaarts is. En dan de rechter, alleen in tempo wat vlugger, om tot op zee. Uw linker een kring en uw rechter een kring. Zwaai om tot op zee, zwaai om tot op zee. Geef een vering in de knieën, dan geeft u de arm een zetje. Zwaai en zwaai, strak hem goed, links. Ga nog even door, ja, veer mee, veer mee. De linker en de rechter, gaat goed. En de laatste, halt maar. Goed, dan doen we dit nu nog even met een heen- en terugzwaai en dan de kring en dan de rechter. Dat gaat dus zo, als u de armen zijwaarts hebt, zwaait u naar rechts en terug en dan zwaait u hem om. tot op zij. De rechter heen en weer en nu een kring. De linker heen en weer en nu een kring. 1 en 2 en op. En de laatste keer. Goed, want bij dat heen en weer zwaaien moet u voorover buigen. En als u dan de kring gaat maken, komt u rechtop. Meteen maar proberen. Ietsje langzamer, Sjaak. Ja, voorover, voorover, rechtop. En de kring. Voorover, houd uw benen recht. Ja, houd uw benen recht. Goed zo. Tik over die voeten, tik over die voeten. Kom rechtop. Voorover, voorover en een kring. Herhalen. 1 en 2, rechtop. Voorover, tik en tik. En zwaai weer rechtop. Linker, gaat goed. En nu de laatste keer. Goed. Voeten sluiten. Ja, de armen recht omhoog en op uw tenen staan. En van groot gaan de armen omlaag, zo kort mogelijk langs u heen, helemaal aan de vloer. Helemaal klein maken. Vingertoppen aan de vloer, knieën diep gebogen, hoofd voorover en rug rond. En dan weer uitstrekken, hoog op de tenen, nu. Dan langzaam dalen, klein in elkaar. En rustig weer uitstrekken, hoog op de tenen. Maak u klein, diep gebogen. En handen weer omhoog, strak uit, kijk naar boven. Maak u klein, handen aan de vloer. Maak u lang, strak uit. En nu zijn we weer groot. Halt en klaar voor vandaag. Dit was de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.
3: Dat was de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gouwits.
1: Ik trouwens eigenlijk al goedemorgen gezegd.
0: Volgens mij vergat je nog iets.
1: Nee, dat komt direct.
0: Oh, dat komt dadelijk. Oké, okay, ja. Je voelt spanning een beetje op.
1: Ja.
0: Ja, ja, oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, want jij zei het, dus ja.
0: Nou ja, ik denk van, anders dan krijgen we straks je e-mailtjes of zo. Van, hey, we hebben iets gemist in de uitzending.
1: Dat klopt,
0: bijvoorbeeld, ja. Dus.
1: Ja, dan krijg je weer heel erg, ja.
0: Van, ja.
1: Ja, en dan wordt het een drama.
0: Ja, daarom dus, ja. Dus ik denk, zal het even voor zijn?
1: Weet je het zeker?
0: Ja.
1: Ja, zeker weten?
0: Heel zeker. Ja, ik ben heel zeker van mijn zaak.
1: Wat goed!
0: Ah ja, dat weet ik. Dat weet ik.
1: Dat je daar bent dan, hè? Dat je zeker
0: bent. Ja. Vertel me eens iets nieuws. Hè?
1: Ja, kan je heel veel nieuws vertellen, maar dat is niet helemaal geschikt voor de radio.
0: Oké, zijn we weer op die tour?
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Nou, een infootje uit de regio, dat is ook wel...
1: Maar dat ga ik zo meteen doen.
0: Ja?
1: Want we hebben al zo over gekletst gehad net.
0: Ja, maar dat is geen info.
1: Nee, dat is geen info.
0: Nee.
1: Jawel. Maar mensen moeten nou weer even bijkomen.
0: Oké, okay, waarvan? Ik moet even inwerken alle informatie die we hebben gegeven.
1: Van al die
0: nuttige informatie.
1: Luister, van al die inspanning van de ochtendgymnastiek.
0: Oh, ja, ja. Oké. Okay. Goed. Ja. Goed. We gaan muziek draaien.
1: Zie je, ik wist het. Ja.
0: En ik moest even op me inwerken. Hier is Anita Meijer trouwens.
1: Ja, dat weet ik.
0: Ja. Jij wel. We gaan naar 1982.

0: Twee nummers uit de jaren 80. Dit was 1980 met Spargo, met You and Me. En daarvoor draaiden we van het album Past, Present and Future. Nummer van Anita Meijer met You and the Summertime. Goed, we hebben nog wel even wat nieuws uit de regio namelijk. Want hou je van striptekeningen, et cetera. Er is momenteel vanaf 10 uur vandaag stripliefhebbers zijn. Dat is, even kijken, op zaterdag. Dat is vandaag dus in de Eppo Stripdag in Theater de Bussel en Take 5. Hier in Oosterhout met stripmakers, boeklanceringen en een gezellige stripmarkt. Wat kan je onder andere verwachten? Boekpresentaties en lanceringen en veel gesigneerde striptekeningen dus. Ja, oké, zo was het. De stripmarkt met leuke vondsten, aanbiedingen voor de echte stripfans dus. Een fijne dag om rond te snuffelen en makers te ontmoeten en de stripcollectie aan te vullen. En trouwens, de toegang is helemaal gratis.
1: Kijk, en dat is leuk, want ja. Dat die stripmarkten er zijn en dat je dan... Dat je dan naar strip. Want ik weet, in Breda is er ook een. Dat zijn de soort stripdagen. En ja. Die zijn, daarvoor moet je wel betalen. Maar de strips zijn natuurlijk niet gratis. Hè? Daar moet je wel even rekening mee houden.
0: Kijk. Nee, dat klopt. Nee, maar de ingang, hoe heet dat? De entree is gratis.
1: Ja, nou, dat is alleen maar leuk. Want, ja. Want strips zijn nog steeds heel populair. En jongeren blijven ze ook lezen. Maar ook volwassenen lezen graag natuurlijk strips. En denk maar aan de Donald Duck bijvoorbeeld. Dat is toch geweldig om te lezen. Lekker achterover even de Donald Duck bekijken. En dat werkt als een... ik vind dat gewoon helemaal geweldig.
0: Dus ja, blijft actueel, hè? De Donald Duck onder andere.
1: Ja.
0: Maar dat, thema's, et cetera.
1: Dat is ook wel goed. En die strips, blijft leuk. Dus, en dat is vandaag in de Bussel, toch?
0: Ja, dat is vandaag. Ja. Ja. Vanaf 10 uur tot 4 uur vanmiddag.
1: Oh, dus, nou. Ja. Dus laat ze maar genieten van. En ik hoop dat mensen leuke dingen vinden. Want dat is altijd het belangrijkste. Dat is hetzelfde vooral als dat je naar platenbeurzen toe gaat en zo en dat soort dingetjes. Dan krijg je dat ook, dat je wel eens, dat je denkt van, oh ja, hey, die plaat, die miste ik nog in mijn collectie.
0: Mm, ja.
1: Nou, is dat bij sommige mensen best lastig het wordt wel lastiger. Als je bepaalde dingen zoekt, alhoewel, ja, ik kom wel met heel veel natuurlijk altijd thuis. Ik kom altijd thuis met veel platen.
0: Ja, ja.
1: Dus ja.
0: Ja, ik weet het.
1: Dus straks gaan we het nog even hebben over garage sale, oftewel die garageverkoop van tweedehands spullen in Slotjes West. Maar dat later. Ja. Eerst natuurlijk weer even terug naar de muziek. Wat moet ik nog zeggen over de volgende twee platen eigenlijk? Heel weinig. Het zijn platen die je eigenlijk nooit op de radio hoort. En ik vond dat het wel eens tijd was om ook deze keer te draaien. Double Trouble Band hoor je zo meteen. Goh, wie zat daar nou toch in? Maar eerst deze dame. Helen Shepherd uit 81. Beide platen trouwens uit 81. Dit is Jij Bent Jij. En ja, dat is ook wel waar natuurlijk. Je bent wie je bent. Ja.

0: Ben je er nou wel achter wie er in deze band zat?
1: Jan Keizer, toch?
0: Nee, nee? Absoluut niet. Ja. Lijkt, maar is niet.
1: Jody Tijpen?
0: Nee, ook niet. Het is wel een band uit Volendam.
1: Ja.
0: Maar, je hoorde namelijk...
1: Dit lijkt Carola Smit wel.
0: Ja, eindelijk.
1: Ja.
0: Carola Smit zat in deze band.
1: Ja.
0: En het is een band uit Volendam. Double Trouble. Ze hebben niet zoveel platen gemaakt, hoor. Maar ze hebben volgens mij 2 singles uit mijn hoofd zeggen. Maar in ieder geval die... Carola Smit. Voordat ze in BZN zat, zat ze dus onder andere in deze band. En Double Trouble. En Carola Smit heeft wel meerdere bandjes rondgehangen. Hoor. Want iedereen die denkt altijd van dat niet waar is. Maar het is dus echt zo. Ze heeft in meerdere bands rondgehangen. Double Trouble ging door onder de naam. De Double Trouble Band ging door onder de naam Friends. Maar in eerste instantie startten ze in 1981. Daarna volgde de single Tell Me. En toen veranderde de naam in 1983 in de groep Friends. En ook daarmee maakten ze 2 platen. Windmills of Holland en One Too Many. In 1983 1 en in 1984 1. En ja, goed. Carola Smit natuurlijk. Later ging ze door naar. BZN.
1: Maar in Friends zat wel Jody Pijper, toch? Dat was een studioproject, hè?
0: Het was een studioproject. Ja. Maar dat is een andere Friends.
1: Oké.
0: Je zit Friends voorheen Double Trouble. Eigenlijk gewoon dezelfde band. Kwam ook uit Volendam, was gewoon dezelfde band. Gewoon alles hetzelfde, alleen een andere naampje gekregen. Waarom ze dat gedaan hebben, weet ik niet. Maar je had dus ook een Friends, dat was een studioproject. Met onder andere Edward Rekers erin en Jody Pijper. En Edward Rekers was Seven Kayak natuurlijk. En dan zei de It Wasn't Supposed to Hurt So Bad was de enige single die ze uitbrachten trouwens, voor deze Friends. Dus het is niet dezelfde Friends.
1: Niet dezelfde Friends.
0: Niet zelfs.
1: Ja, oké.
0: Totaal niet. Nee. En daarvoor, uit hetzelfde jaar 1981, daar hadden we ook nog Helen Shepherd en Jij Bent Jij. En dat klopt, dat ben ik.
1: En ik ben ik.
0: En er is niemand, maar dan werkelijk niemand, die mij vertelt van je moet zo leven of je moet zo leven.
1: Inderdaad. Nee, klopt.
0: Noep. Nee, niet nu niet en niet morgen niet. Nee.
1: Tijd voor Rob.
0: Ja, vind ik ook.
2: Ik zie ons nog fietsen over de brug. Duwde ik jou

Geluk is niet niks, het komt ergens vandaan. Je moet eraan werken, het waait je niet aan. Zo werd je een vrouw, een vriendin voor altijd. Maar toch raakte ik mijn meisje niet kwijt. Soms zijn de nachten zo helder en dicht. Dan kan ik niet slapen, en streel je gezicht. Dan maak ik je wakker en zeg goeienacht. Wil jij met me gaan?

0: Connie van der Boos. Het kwam uit 1983 met Zevende Hemel. En het was de tweede versie.
1: Ja.
0: Ja,
1: er zijn
0: staat
1: twee versies
0: op die box namelijk.
1: De eerste versie die werd wel gebruikt uiteindelijk. En de tweede versie iets minder goed. Dus waarom ze dat gedaan hebben, weet ik niet. Want ze zijn allebei even goed. Dus,
2: Connie van der Bos inderdaad.
1: Staat allemaal op die box ook. Het complete oeuvre van Connie van der Bos. En bijna 300 opnames met 94. Niet eerder op CD of plaat verschenen versie. En zelfs nog nooit. En 35 zelfs nog nooit eerder verschenen tracks. Dus, dat is ook heel mooi.
0: We hebben er nog eentje tot Niels.
1: Ja,
0: instrumentaaltje.
1: Daar redden we maar net, inderdaad. Ja, laten we dat maar doen, hè.
0: Ja. Ja. We gaan even naar Walvis. Zijn we zo weer terug.
1: Die spuit ook heel van die water zo door.
0: Ja, daar word je zo nat van op een gegeven moment.
1: Dat ook, ja. Helemaal niks mis mee.
0: Nee, helemaal.
1: Als het lekker warm is, zeker niet.
0: Inderdaad.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. De NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen wel via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. De A40 in het Duitse Ruhrgebied is 10 dagen afgesloten vanwege onderzoek naar mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij werkzaamheden aan twee bruggen bij Mülheim moet een klein deel van het wegdek zorgvuldig worden verwijderd. De afsluiting van deze drukke snelweg veroorzaakt naar verwachting aanzienlijke verkeershinder. Ongeveer 10 asielzoekers zijn gisteravond vanuit Ter Apel naar Zwolle gebracht voor noodopvang, omdat de opvanglocatie in de wijk al vol was. Eerder gingen ruim 100 mensen naar de wijk. De opvang is tijdelijk, 's ochtends moeten zij terugkeren. Volgens Vluchtelingenwerk zorgde ook het nieuwe Europese asielsysteem voor onrust. De Verenigde Staten hebben naar eigen zeggen de leider Guerrero van de Venezolaanse bende Tren de Arguilla gedood. Bij een militaire operatie kwam Guerrero om het leven. De actie werd uitgevoerd in samenwerking met Venezuela zelf. De bende wordt gelinkt aan mensenhandel, afpersing, ontvoeringen, drugshandel en andere zware vormen van georganiseerde criminaliteit. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

0: Welkom in het tweede uur van de Roze Express. En dit was Drama met Mary's Mama. Het is een track van ons wisselalbum van deze week. Voor de derde keer alle 13 goed.
1: Ja, waarom heb je voor de eerste keer niet gepakt?
0: Nee, dat komt nog wel een keer.
1: Die kun je allemaal in één keer doen dan?
0: Ja. Nee, ja. Regelmatig pak ik zo'n album als wisselalbum.
1: Wil je de best wel eenmaal helemaal macabere hoes zien van dit nummer? Dan moet je eventjes kijken op onze Facebookpagina. Want er zit er eentje bij die is echt macaber. Die is echt heel macaber. Trouwens, er is natuurlijk nog veel meer. Maar eerst namens mij een hele goede morgen. En welkom dus weer bij het tweede uur alweer van de Roze Express. En ook bij de ORTS natuurlijk. Hè, want daar zitten de mensen te luisteren. Dus die moeten we niet vergeten erbij te nemen. We hebben natuurlijk nog heel veel meer leuks. En straks de garage sale inderdaad hier in Oosterhout. Die is morgen. En we hebben natuurlijk nog heel veel meer. Ook wat er in Breda en omstreken allemaal te doen is. Dus gaat allemaal goed. En is we gaan je straks nog veel meer vertellen. Dus let maar op. Gaat helemaal goed komen.
0: Ja.
1: Ja. Tijd voor
0: de ANB-plaat.
1: Ja, laten we maar doen dan.
2: De ANB-plaat.
1: En kijk gelijk even voor de hoesen van deze single, want er staan er een aantal op onze Facebookpagina. Je kan ze even allemaal nakijken. Er staan verschillende hoesjes bij. Er zijn 6 verschillende hoesen van dit nummer namelijk verschenen.
0: Oké.
1: Ga ze maar eens bekijken.
0: Ja.

0: la la la.
1: Dat erop. Dat er op B-kantjes. Er zit hier een. Hoe zal ik het noemen? Nee, laat maar.
0: Wat wil jij zeggen?
1: Ik wou niks zeggen. Alleen nog even deze afkondigen. T-set dat op een gegeven moment de B-kantjes ook wel eens best leuke nummers kunnen bevatten.
0: Zeker.
1: En dat bewijst dit nummer wel trouwens. A Country Ride. En dat was dus de B-kant van She's Like Weeds. En dat gaat niet over drugs.
0: Nee, ja, ik zeg helemaal niks. Nee. Wil je de plaathoes bekijken, dan zou ik zeggen, kijk eens een keertje op de... Kijk ook op onze website sowieso. Maar wil je vooral deze hoesen zien, dan kijk even op onze Facebookpagina van deze Singemond. Er zijn er echt meerdere. Die krijg je dus ook allemaal te zien. Nou, morgen is het zover. Want dan, wie van snuffelen houdt, tussen tweedehands spullen en tussen van alles en nog wat. Je kan namelijk morgen zondag 14 juni terecht in de wijk Slotjeswest. En hier in Oosterhout dus. En dan kun je van alles vinden. Overtollige spullen die worden namelijk te koop gemaakt vanuit tuinen, garages en de oprit. Nou, je kan het de hele dag langslopen en je kan een boekenkleding, een hele rattenplan kun je wel vinden wat mensen maar te koop aanbieden. En je kan eventjes rustig rondkijken daar. En dat is allemaal in de Slotjesvest, een soort grote openluchtmarkt, maar dan een soort garage sale zou je kunnen zeggen. En... Er doen aardig wat dingen naar mee. Onder andere Baroniestraat doet mee. Schoutenveld. En ga zo maar door. Dat is allemaal morgen dus. Is die garage sale op Slotjesveld. Het begint allemaal om 12 uur. En het duurt tot ongeveer 4 uur. Dus dan kun je langs alle items lopen. En ga zo maar door. Nou, je kan er in ieder geval langs lopen. En je kan eens gaan kijken daar. En dat allemaal dus in het Slotjesveld. Hier in Oosterhout. Die garage sale. Het begint om 12 uur en eindigt ongeveer plus minus om 4 uur.

0: Dus alweer 10 jaar geleden dat dit nummer uitkwam, 2016 namelijk. Flavor and Grooves was dit met Stronger. En daarvoor Champlain met Sunshine. En er is weinig zonneschijn aan je momenteel.
1: Nou, ik zie achter jou zonneschijn nog.
0: Ja, oké.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja, ik vind het van wel.
0: Even achterom kijken.
1: Ja, er was daar net zonneschijn.
0: Okay, achter de wolken.
1: Nee, er is nou, het is nou, hij is nou weer even weg. Maar ja, er was echt wel zonneschijn.
0: Ja, omdat ik omdraaide natuurlijk.
1: ja, dat is het vooral.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Denk zo. Nou kijk die. Gauw een stoppetje spelen.
1: Ja, vooral dat.
0: Ja, zoiets. Ja.
1: Nou, ik deed even het licht uit. Ik had even een schakelaartje en ik drukte even op mijn telefoon. En dan gaat de zon uit. Ja, dan gaat de zon uit. Ja,
0: ja, ja,
1: ja. Zo werkt dat.
0: Nou, schakel me dan maar even in, hoor.
1: Trouwens even tussendoor natuurlijk. Op Facebook zat ik met Jolant te chatten nog eventjes en tussendoor. Dus die is online. En mocht je nog iets te vertellen hebben tegen ons, dan kun je natuurlijk altijd naar onze Facebookpagina gaan. Ja. En ga zomaar door. En we zitten ook aan de luisteraars van de OTS natuurlijk ook. Dus je kan het bij Roze Radio doen. Ga nou eventjes naar de rozeexpress.nl of rozeradio.nl natuurlijk. En je kan allebei gaan. En daar kun je dus daar kun je meer vinden. Maar daar kun je dus ook op het woordje chat drukken. En dan kun je met ons ook kletsen. Dat hoort er ook bij.
0: En heb je dan morgen bijvoorbeeld morgen even niets te doen of zo. En je denkt van, hé, ik wil toch wel eens eventjes wat gaan doen. Kijk dan even op, hoe heet dat? Dan is bijvoorbeeld in het Floraliapark. Hier in Oosterheide. Is er een gezellige rommelmarkt. En dan kan je lekker struinen tussen de tweedehands schatten. In Floraliapark staan ook dit keer dus weer meerdere rommelmarkten op de agenda. En een perfecte mix van snuffelen, verkopen en genieten voor jong en oud. Dus morgen vanaf 10 uur in Floraliapark in Oosterhout en rommelmarkt.
1: En jij gaat daar ook naartoe, denk ik.
0: Ik ga het ook even kijken, denk ik.
1: Ja, en dan kun je daarna doen, naar Slotjesfest. Want daar is ook.
0: Ja, ja.
1: Dan
0: ja.
1: kun je daar ook ja. gaan ja. lopen. Dus je kan twee kanten uit.
0: Ja.
1: Dus ja, dus het hoort er allemaal bij en je kan het allemaal gaan doen. Dus,
0: ja, zo is het. Altijd gezellig.
1: Ja. Ja dus. Nu niet de graaf van Monte Cristo, maar wel de graaf van Monte Carlo. Ik denk dat het wel mooi is, ja? Toch?
0: Ja.
1: Laten we wel weten. Rob de Nijs en consorten.

Tillen, in Mexico, in California, in Idaho, in Zanta Bay, in Trinidad, heb ik een slot, heb ik een stad. Ben ik een graaf, of ben ik niets? Leef ik van geld, of van de piet? Ben ik nou goed, of ben ik slecht?

0: twee edele heren, zou ik even maar zeggen, van Franse Graaf. Alle twee uit, komen alle twee uit Frankrijk trouwens. Tête de Braak was dit met Franse Graaf uit 1969. En uit 1965 kwam dus Ria Valk, Rob de Nijs, samen met Trea Dobbs, de Graaf van Monte Carlo.
1: Ja, en ja. Monte Carlo. Ja, dat is ook wel iets. Ja, de Graaf van Monte Carlo.
0: Ik had hem eigenlijk vorige week moeten draaien eigenlijk. Toen het Formule 1 circus in Monte Carlo was.
1: Ja.
0: Maar goed, daar kwam ik een maandag achter. toen kwam die nummer tegen. Ik denk, oké. Goed. Dus ik denk, dan plan ik hem gewoon voor nu, hè? Ja.
1: Dat is helemaal waar, ja. Maar wij zitten aan de koffie, maar jij gaat het straks over decafé hebben.
0: Ja.
1: Weet je wat dat is? Dat is geen koffie, vind ik.
0: Nee, oké.
1: Nee, decafé is nepkoffie.
0: Ja, oké. Nou, dat kan.
1: Dus,
0: er zijn de meningen over verschillend. Ja.
1: Oh, ja.
0: Ja, dat zeggen ze ook wel eens van bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie. Dat is ook geen koffie, zeggen ze dan. Ja, oké. Het is wel koffie, maar er zit gewoon geen cafeïne in.
1: Ja, maar dat is geen koffie. Ja. Nee. Echte koffie moet je gewoon een boost van krijgen.
0: Nee, ik drink tegenwoordig ook gewoon met cafeïne. Ik ben het ook een beetje zat.
1: Echte koffie moet je een boost van krijgen. En dan moet je oppeppen. En dat doet decaf niet. Nee. In mijn ogen dan, hè? Maar dat is persoonlijk, hè? Kijk, dat is persoonlijk, hè? Andere mensen die vinden die drinken alleen maar decaf. Maar ja, goed. Ja, dan mis ik toch net de boost. Ja. Iets heel anders, want zondag moeten ze spelen. Oranje. Dus ik had zoiets van, nou, dan moet ik toch maar een plaatje draaien over Oranje. Ja,
0: een beetje aanmoedigen, hè?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ze hebben het zo zwaar. Ja.
1: Nou ja, dan weet ik niet wat ze het zwaar hebben.
0: Nou, die twee proefwedstrijden, zeg maar.
1: Ja, maar dat zijn proefwedstrijden, jongens.
0: Ja, maar
1: proefwedstrijden, daar ga je...
0: Als je tegen zo'n elftal...
1: Ik ben het
0: niet, nog niet kan winnen, dan heb ik zoiets van... Oké. Pijnlijk.
1: Ja, ik ben het er niet mee eens.
0: Nou, oké. We gaan het zondag zien.
1: Weet je waarom? Kijk, ik zeg altijd, het is een proefwedstrijd, hè?
0: Ja,
1: het is geen officiële wedstrijd,
0: nee,
1: dus dan ga je er nog niet voor.
0: Nee, maar daar kan je wel op een gegeven moment...
1: Nee, je moet je nog niet volledig gaan inzetten. Ik denk altijd van, dat moet je pas doen als het voor het echtje is.
0: Ik ben het niet met jou eens.
1: Ja, want anders dan put je jezelf al van tevoren uit. Dus dit is mijn mening.
0: Nou.
1: Maar goed, ik had zoiets van, nou, dan moet ik maar plaatje draaien, oké? Ja, frizzel, sizzel. Okay. Samen met Jack voor Gelder, dit is Alles is Oranje.

0: Ik deed even het laatste stukje.
1: Oh, ik dacht dat dat op plaats stond. Ik denk, er is iets misgegaan.
0: Nee, dat stond ook op de plaat. Maar
1: ja, heb ik toch gelijk. Er is toch iets misgegaan met de plaat.
0: Nee, er is niks misgegaan met die plaat. Nee. Nee, ik zong gewoon heel erg mee, mooi mee.
1: Maar dat was jij?
0: Ja. Oh, dat heet mooi meezingen.
1: Oh, gelukkig. Nee, ik dacht dat het op de plaat geperst was.
0: Ja, ik denk dat Jolanda het daar met mij eens is. Dat ik heel mooi meezong. Ja.
1: Oh, geweldig.
0: Ja,
1: geweldig.
0: Ik vraag het aan Jolanda, want daarvan weet ik dat ze zeker zit te luisteren.
1: Jolanda.
0: Vraag het gewoon aan Jolanda.
1: Gewoon zeggen dat dat niet zo is.
0: Nee, dat gaat zij niet zeggen, want ik kan heel mooi zingen. Ja.
1: Ja, geweldig.
0: Ja, dan heb ik besloten dat ik daar kom.
1: Geweldig.
0: Ja, ja. Ik heb besloten dat ik daar kom.
1: Ja. Ja, maar dan ga je meedoen aan talentenjachten.
0: Nou, dat was ik niet van plan. Nee,
1: dat weet ik wel waarom. Ja, zeker omdat de anderen dan geen kans hebben. Natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Natuurlijk.
0: Ja, nou, nee, maar zo is het wel.
1: Ja, nou, goed.
0: Ja. Ja. Ja, jij kan wel zeggen dat het niet zo is, maar zo is het wel. Want zo werkt het nou eenmaal. Ja.
1: Goed. Ja. Tijd voor een DKV. Ja.

0: is de Rozo Express.
1: Ik was ook zelf zeer verbaasd. Ik had echt niet verwacht dat het zo uit zou pakken, zo'n succes zou worden. Maar we zijn er hartstikke blij mee.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Ik heb wel even een adviesje trouwens.
1: Ja?
0: Wacht even tot we stilstaan.
1: Ja, weet je wat je hier eigenlijk achteraan moet draaien?
0: Nou.
1: Je had eigenlijk het goede doel hier achteraan moeten draaien.
0: Ja,
1: maar dat
0: had gekund. Ja, ja.
1: Dat, nog, ja. Dat had helemaal gepast.
0: Nou.
1: Waar is hier de nooduitgang? De nooduitgang.
0: Ja, ja die dus. Ja, oké. Okay.
1: Ja. Ja.
0: Nou, volgende keer. Volgende keer meer kansen.
1: Hè? Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Oké. Ik geef je dit keer...
0: Helemaal met me eens?
1: Nou, in dit geval wel.
0: Goh.
1: Ja.
0: Goh, ik dacht je wel gewonnen vandaag.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Ja, daar was ik bang voor dat je dat had. Ja. Ach ja. Er zijn natuurlijk heel veel dingetjes. Je hebt soms wel eens van die dingen, kunsten die je onverwacht namelijk tegenkomt in een beeldenroute in Boeijmeerpark. Nou, op zaterdag, de komende tijd, kun je dus eigenlijk langs beelden lopen in het Boeijmeerpark, onder andere in Breda. En het is gestart op 30 mei. En je kan dus langs inspirerende plekken in Boeijmeer lopen. En je ziet daar echt best wel wat kunstwerken. Dus je kan daar langs gaan lopen. Dat is absoluut een aanrader volgens een aantal zaken. Dus, en dan is het ook leuk om daar eens naartoe te gaan en daar eens te gaan kijken. En dat soort dingetjes te doen. Hey André.
0: Ja?
1: We hadden het even over de voetballer straks. En sommige mensen roepen van alles over Oranje. Ik ben het er niet mee eens. Want ik zeg altijd, ik zie nog wel. En want ik vind altijd, it ain't over till the fat lady sings. Dat is een mooie uitspraak. En je moet ook vertrouwen hebben in je eigen land. En nou is niet gaan lopen bla bla van, nee, we gaan het niet meer nemen, zus.
0: Ja, ja.
1: Want dat vind ik altijd, belangrijker is in mijn ogen.
0: Ja.
1: Dus we moeten vertrouwen hebben en eerst maar eens kijken. En als Nederland dan verliest, Nederland nog steeds. Maar eerst maar eens vertrouwen hebben in ons eigen land. En dan zien we wel hoe het verder gaat.
0: Ze hebben sowieso, geloof ik, 3 wedstrijden die ze nog moeten spelen. Dus dan zal het blijken. Hè?
1: Ja. Ja.
0: Dus, ja. Maar goed, ik ga morgen wel kijken. Uiteraard ga ik morgen kijken.
1: Ja.
0: Ja. Dus nou, ik zal ze nog even extra aanmoedigen. Hè? Dat helpt dan wel. Toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou nee, maar ik vind ook gisteren, je weet
0: hoe dat gaat. Hè. Er zijn, ik weet niet hoeveel coaches hier in Nederland.
1: Ja, maar die ja, sorry om te
0: ja,
1: zeggen, maar...
0: Dat zeggen ze dan wel eens.
1: Nou, ik begin eerst met één ding. VI, gooi onmiddellijk Valentijn Dries van je tv af.
0: Ja, dat is echt...
1: Want ik heb het gisteren gezien. Ja. Sorry, maar ik vind het niet leuk. Nee. Ik vond hem echt een... Ik vond het echt...
0: Nee, maar dat is ook zijn rol in het programma. Echt een... hoe noemen ze dat? Zuurpruim.
1: Ja, maar dat is niet leuk. Hij moet gewoon... Ja. Laat hem maar lekker wegblijven dan, in mijn ogen.
0: Nee, maar dat is gewoon zijn rol in het programma.
1: Ik ben het daar niet mee eens.
0: Nee, oké. Okay.
1: Ik vind dat je laten we nou eens verdorie eens een keertje positief zijn. Ja, laten we nou eens allemaal niet dat negatieve gedoe doen.
0: Nee, dat klopt.
1: Zo moe van.
0: Ja.
1: Ja, ik ben het daar moe van. Ik ben daar moe van.
0: Nou.
1: Ja.
0: Goed, zit ook nog een knop op te televisieren?
1: Nou, nee, maar het zou
0: nee,
1: juist...
0: Nee, maar dat weet ik wel. Dat,
1: ik vind dat, ja, je, ik vind ja. dat je wat... Ik vind, Ben Eer, je weet het helemaal niet. Dus wie weet gaat Nederland het wel heel goed doen en dan?
0: Ja. Nou, dan...
1: Dan heb jij het allemaal de grond in geboord.
0: Nee, dan schuppen we hem gewoon onder zijn achterste. Dus zeggen van, nou, zie je dat wel?
1: Ja, ik ben het er... Nee, ik vind,
0: ik kijk er gewoon doorheen. Dus, ja,
1: maar het kan niet. Nee, kan niet. Nee.
0: Nou, oké. Okay. Nou, goed.
1: Terug naar muziek, doe maar.
0: Ja, we hebben er nog 2 tot het nieuws van 12 uur. En dan zijn wij straks aan de andere kant van 12 uur weer terug.
1: Ja, we zijn vlug weer terug. Tot zo. Hey guys,

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid moest ingrijpen. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. De herstelwerkzaamheden aan de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond, gaan vandaag verder. Woningcorporatie Stadgenoot repareert onder meer beschadigde voordeuren. De schade aan het gebouw is aanzienlijk. Bewoners kunnen opnieuw terecht in een buurtcentrum voor opvang, informatie en ondersteuning bij vragen. Door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. De NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen wel via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. De A40 in het Duitse Ruhrgebied is 10 dagen afgesloten vanwege onderzoek naar mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij werkzaamheden aan 2 bruggen bij Mülheim moet een klein deel van het wegdek zorgvuldig worden verwijderd. De afsluiting van deze drukke snelweg veroorzaakt naar verwachting aanzienlijke verkeershinder. En dan het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en kan er in het noordoosten een bui vallen. De wind komt uit het westen en is matig. In het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer vrij krachtig of krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur loopt uit 1 van 16 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
4: Aangename pauze gehad. Ja. Goed zo.
1: Dit is de Rosso Express met André en Dave. André en Dave.
4: Ik hoop dat ze nog lang hier te blijven.
1: Rosso Express wisselalbum.

0: Ja, welkom in het derde uur weer van de Roze Express. En ik zeg goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Ja, ik doe even die jingle na, dat is net zo makkelijk. Ja, anders krijg je dat, weer.
0: Dit was een strek van ons wisselalbum. Dit was Lenny Coeur met Les Enfants. En dat zong ze samen dus met het Franse koor, kinderkoor.
2: Enfant, ja. Ik vind het een leuke plaat. Absoluut.
0: Ja, dat is echt een leuk nummer. Ja, klopt. Samen met Les Papés. Les Papés.
2: Nee, de papé. S spreek je niet uit op dat moment. Okay. Les Papés. Okay. Les Papés moet je eigenlijk zeggen. Want de S, die spreken... De Fransen spreken de S namelijk zelden of nooit uit. En je moet eigenlijk zeggen Les Papés. Ja, want dan dat, zo komt het eigenlijk S. uit.
0: Ja, je schrijft het wel met een S, maar je zegt het niet met een S.
2: In principe kun je het zo samenvatten. Of dat het met de poppies is, is maar een tweede vraag. Want ze hebben natuurlijk in de tijd visite opgenomen. En er wordt gefluisterd dat dit met de poppies is. Maar of dat het ook zo is? Les enfants betekent natuurlijk de kinderen. Dus dat betekent gewoon enfant
0: dan
2: is kinder.
0: Daar hou ik dan eventjes voor. Neem aan dat het. We nemen even aan dat het. Dus.
2: Dat is.
0: Dat is.
2: Laten we maar draaien.
0: Ja, dat is wel duidelijk, toch?
2: Ja, laten we dat maar doen. Ja. Ik vind het wel. Ja. Nou.
0: Goed, tijd voor de XXL-trek.
2: Ja. Hoezo XXL?
0: Gewoon XXL.
2: Hoe lang is die dan?
0: Nou, het valt er mee hoor. 7 minuten. 7:43.
2: Ja, dat kan langer.
0: Nou, het kan langer. Dat hebben we eerder dit jaar al laten zien. Hè? Laten horen.
2: Ja hoor. Oh, ja, maar ik kan
0: en toen
2: nog
0: was
2: veel
0: het dus
2: langer.
0: De XXXXL-trek was het toen. Ja, we hebben ook wel eens de XL-trek. En dan duurt het ongeveer net 5 minuten of zo. Dus... Maar goed, hoe dit precies in elkaar zit, kijk even op onze website. Staat het nauwkeurig uitgelegd?
2: Ja.

0: volgens mij had hij nog best wel langer kunnen duren eigenlijk.
1: En dan werd het denk ik heel saai, hoor.
0: Ja, het wordt wel heel erg...
1: Dan wordt het weer heel saai.
0: Goed, dit was de XXL-track voor deze week. Het duurde maar liefst 7 minuten 43. En dat was Kelly Page met A Man Like That.
1: Ja, nou ja, een man zoals dat.
0: Ja, ja.
1: Dat klinkt ook heel verkeerd als je dit zegt. Een man zoals dat, ja. Dat klinkt dan weer zo van alsof man. Iemand... Een
0: man zoals dit. Zou het dan in goed Nederlands?
1: Nee. Je zou kunnen zeggen... Dat daar.
0: Dat daar. Ja. Dat daar. Wat daar rondloopt. Wat daar naast jou staat.
1: Naast mij?
0: Zoiets. Heel fout klinkt dat.
1: Ja, of wat tegenover je zit. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
0: Oh, zit niemand tegen? Ja, er zit inderdaad iemand tegenover mij. Ja. Jij zit tegenover mij.
1: Oh, dat was ik, hè, die dat
0: zo.
1: Zei. Ja, dat was ik die dat zei.
0: Zo. Even kijken, waarmee kan ik gooien?
1: Nee, doe maar niet. Nee, hoor.
0: Zo.
1: Ja, maar een beetje andere plagen mag ook, hè. Ja.
0: Ik doe dat bij jou nou nooit. Ik plaag jou nou nooit.
1: Jolanda heeft ook al een aantal keer in een deuk gelegen. Ja, wil je naar Rommelmarkt?
0: Geen respect meer voor de oudere medemensen tegenwoordig.
1: Volgende week zondag is het Vaderdag. En wil je naar een Rommelmarkt toe, dan kan dat natuurlijk ook. Nou, onder andere in het Kraaiennest in Breda. En dat is bij de Tweeschaar 12 in Breda. Daar wordt een Rommelmarkt gehouden. En tussen 10 en 3 uur ben je dan van harte welkom op zondag 21 juni. Dus dat is volgende week zondag. En dan is het ook Vaderdag, dus hou daar rekening mee. Dan is het weer Papadag, zoals dat mooi klinkt. Oh, dat klinkt dan weer alsof je net een kind hebt gekregen, maar Vaderdag is het dan. Ja, het kan toch? Dat ben ik met je eens. Het kan, alles kan. Melk kan, koffie kan, thee kan. Het kan allemaal.
0: En zijn er ook dingen die je niet kan?
1: Dat kan ook. Ja, dat kan ook.
0: Niet kan, wel kan.
1: Voor kan, achter kan.
0: Nee, dat is weer wat anders.
1: Voor kan, achter kan, tegen... Ja, laat maar. We raken helemaal van slag af. Dit komt helemaal van geen.
0: We verzinnen nog wel iets.
1: Ja, dat absoluut. Ja. Nou. Laten we maar terug naar.

0: Nou, uit 2020. Dus ik hoop niet dat ze er nu nog zit. Op Centraal Station.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Zit. Ja, maar goed. Oké, 6 jaar lang. Oké.
1: Ja, dan sta je er wel heel lang op.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja, klopt.
1: Dan sta je er wel, dan sta je er zo lang. En dan blijf je er maar staan en dan blijf je er maar staan.
0: Ja, misschien luisteren ze naar Tour Limited. Met Maximum Overdrive.
1: Nou, dat zou kunnen. Kijk, technisch gezien zou het kunnen.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja. Maar, ja.
0: Maar 6 jaar lang, dan. Nee, niet doen.
1: Nou ja, er zijn mensen bij die dat juist misschien wel heel leuk vinden om te doen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, het zou kunnen.
1: Ja, maar Nederland, de tv is natuurlijk nu vooral voetbal. Ja. Nou, er is nog wel een concert te zien. Vanavond ook. En dat is NPO 3. Dat is Holland Zingt Hazes. En voor de rest zijn er natuurlijk
0: voetbal?
1: Nog... Voetbal. Wat ik al zei, Holland Zingt Hazes. Dat is om 10:00.
0: En op de achtergrond voetbal.
1: Je hebt natuurlijk de House of Hide and Seek. Je hebt de Oranje Zomer. Je hebt de Bondgenoten. Er is nog een concert. Dat begint om 9:30. Dat is Suzanne en Freek live in de Gelredome. Dat is op RTL 4. Dus, en ja goed. Voor de rest is het, wat ik al zei. Is het bizar veel voetbal. En er zijn er ook wel ergens hier en daar films. En ja goed. Ik vind het oké hoor, voetbal. Maar op een gegeven ogenblik. Dan ben ik ook wel een beetje de voetbal. Wel een heel klein beetje zat. Dus dan heb ik weer zoiets
0: eigenlijk
1: van...
0: Eigenlijk is maar op één zender, hè?
1: Dus. Oh ja?
0: Ja?
1: Oh ja?
0: Ja?
1: Zullen we het even hebben over alle andere zenders die het ook uitzenden? Zullen we het even hebben over de andere zenders die het allemaal uitzenden?
0: Ja, oké. Nee, maar ik heb het alleen even over Nederland. België zendt het uit natuurlijk.
1: Ja,
0: Duitsland.
1: Maar weet je wat het maar weet je wat het nadeel daaraan is? Aan dit? Nou, doe eens een gok. Wat is er... het nadeel aan dat alle andere zenders het namelijk geen bijzondere dingen gaan bijzondere
0: nee,
1: programma's
0: ze zijn
1: gaan,
0: allemaal
1: echt gaan
0: dat
1: uitzenden
0: weinig want, tot geen kijk
1: dus ook dat werkt
0: maar ja er zijn ook nog streamingsdiensten hè dus ik bedoel als dan ga je gewoon een
1: ja nee maar we hebben het even over gewoon wat iedereen kan kijken hè
0: ja,
1: ik heb het niet over wat streamingdiensten hebben want niet iedereen heeft een streamingdienst
0: nee dat klopt nee dus, maar er zijn nog wel zenders genoeg.
1: Ja, maar ik vind het een beetje zwakje, zo om heel eerlijk te zijn.
0: Ja, maar dat is nou eenmaal.
1: Het is een beetje...
0: Eens in de 4 jaar toch, hè?
1: Het is maar het is een beetje slappe hap voor de rest op tv. En er zijn natuurlijk zat mensen die... En er zijn natuurlijk zat mensen die kijken geen voetbal. En die hebben zoiets van, nee, laat die voetbal maar aan ons voorbij gaan. Nou, dat ben ik het wel mee eens. Ja, laat die voetbal maar zoveel mogelijk aan je voorbij gaan. Ik vind het wel leuk als Nederland meedoet. Dan vind ik het wel leuk dat als Nederland gaat winnen natuurlijk. Maar voor mij nee. Voor mij mag de rest
0: en
1: van de
0: er
1: voetbal...
0: En er is ook natuurlijk nog Formule 1 dit weekend.
1: Oh,
0: jawel, jawel. Jawel.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja. Dus Max heeft nog een... trouwens, vanmiddag is de kwalificaties. Ik weet even niet uit mijn hoofd zou... Hoe laat? Even kijken. Maar even kijken. Nu is de vrije training in Barcelona.
1: Mm-hmm.
0: En vanmiddag is ook de kwalificatie. Even mijn agenda kijken. Dat is namelijk om 4:00.
1: En wat denk je dat het nu gaat worden?
0: Nou. Ik weet het niet. Het is, nou, Max die zat al nog wel een beetje te strubbelen met zijn auto momenteel. Dus ik weet het niet.
1: Ik weet het wel. Max wordt 1 met een 0 erachter.
0: Ja.
1: Nou ja, een beetje sarcasme erin, maar is wel leuk.
0: Ja.
1: Ik hoop natuurlijk dat hij wint, hè. Hou me wel wezen.
0: Ja, dat klopt.
1: Ik hoop het wel, hè. Ik hoop dat hij het wint.
0: Dus
1: dat is afwachten.
0: Ja, inderdaad. We zullen het wel zien.
1: Hè? Zeker weten. Ja. Zo is hij ook.
0: Aan Max zal het niet liggen.
1: Nee, dat is helemaal waar. Ja, dat ben ik met je eens. Dat ben ik met je eens. Oké, tijd voor wat plaatjes. En daar is deze er ook eentje van. Dit kennen we alleen in een andere taal. Maar we doen het nou in het Duits. Dit is Song for the Children. Maar dan in het Duits toch? Oscar Harris.
2: Hallo, Duke.

0: Mini. Ja, nou, dit zijn wel die plaatjes, je hoort ze nooit. De groep heette De Jongens, kwam uit Den Haag met Wim Loor, Tom Tijn, Fred Krens en Kees Bol. En dit was trouwens ook gelijk de laatste single die ze maakten. Singeltjes zijn moeilijk te vinden. Er zijn er drie uitgekomen, waarvan er eentje op Lion Tops. Ze hebben dan één kant met daarop twee tracks erop. En op de B-kant staat dan Rudy Seedorf en The Young Ones. Maar ze maakten dus drie singles in totaal. Begon met Belinda in 1965. Daarna volgde dus dat Lion Tops EP'tje. Met er onder andere erop Have I the Right en Say You. En dan als laatste deze single met als A-kant dus Mini en de B-kant She Won't Even Let Me In. En daarna was het eigenlijk weer een beetje over. De band ging door onder de naam Chapter 2. En ook daar maakten ze eigenlijk maar twee singles mee. De andere was een soort, ja, ook een EP'tje. Waarop wel wat van dit soort dingetjes stonden. En die is ook wel leuk om te luisteren. Dus ik zou zeggen ja, ook de nummers van Chapter 2 zijn heel leuk om te luisteren. En ook leuke muziek gewoon. Ik vond dit wel ergens leuk om deze eens een keer te laten horen aan je. Want dit hoor je eigenlijk nooit, dit soort dingen. The Young Ones dus. En mini nederpop. En daarvoor ook nog Sing ein Lied für Kinder. Oftewel Sing a Song for the Children door Oscar Harris in dit geval. En hij nam het dus ook in het Duits op. En ik had zoiets van, ja, de Engelse versie die wordt dan wel eens nog eens gedraaid. Maar deze die wordt echt dood. Totaal vergeten. Ik denk dat het ook nodig tijd is voor Rob de Nijs nu.
1: Bent er helemaal mee eens.
0: Ja, jij kan hem instarten, dus dat kan ik nou niet voor je doen.
1: Ja.
0: For once in my life, met het Metropoolorkest, hier is Rob de Nijs.

0: Ja, dit was Pommel en Thijs samen met Mo.
1: Mo.
0: Mo. Met Mo.
1: Ja. Mo.
0: Mo. Ja,
1: ja, oh. Ze zitten nu trouwens met z'n tweeën. Trouwens, wat was het? Italië. Dus dat liet ze op hun Instagram zien. Deze twee. Dus vandaar. En toevallig kwam ik daarachter. Dus, dan ging jij toch een plaat draaien van deze dames. Ja. Dus ja.
0: Droom het donker weg.
1: Dat is dan wel weer een hele goeie. Dus ik mag
0: het
1: wel.
0: Trouwens, in de maand kwam alweer uit 2023. Is alweer 3 jaar oud, jong.
1: Ik ga het hard, hè?
0: Ja, het gaat hard. Dus, en daarvoor Rob de Nijs samen met het Metropole Orkest uit 2007 met For Once on My Life. In My Life.
1: Ja, nou ja, voor eens in mijn leven. Ja. Zo zou je het wel kunnen zeggen. Ja. Ik denk dat het hoog nodig tijd is voor iets. Of doen we nog eventjes Ria Valkenburg?
0: Ria Valkenburg.
1: Ja, want het is zometeen tijd voor die andere.
0: Ja,
1: zometeen is tijd voor.
0: Wat zullen we doen?
1: Ja, het is eigenlijk al kwart voor geweest. Hè? Dus, dan doen we eerst even die andere. We doen eerst even schooltijd. Want schooltijd dit keer. En ja, goed, we gaan even terug naar 1964, 65. En dit blijven leuke dingen. Vreemde dieren hebben ze het over. Nou ja, goed, ja, daar kun je van alles over zeggen natuurlijk, over vreemde dieren.
0: Ja.
1: Maar van de andere kant. Ik denk dat dieren wel denken zo van over de mens van... Wat zijn dat voor vreemde dieren?
0: Voor vreemde
1: ja, nou precies, ja. Tijd voor schooltijd bij die vrede producties.

0: Ja, het is mooi, hè?
1: Ik ken dit. Ik kan hem meezingen, dus vandaag.
0: Het wordt veel te weinig gedraaid eigenlijk op de radio.
1: Wieteke van Tocht, ja.
0: Ja,
1: de school.
0: Klopt. Ja.
1: En toch heeft ze... Dit zijn wel mooie liedjes. En dit zijn ook liedjes die best wel gevoelig zijn. Als je erover nadenkt. Ja. Want je weet wel dat het zo... Ja, dat sommige dingen zo in elkaar zitten. Dus ja, dan ga je naar die oude school. En, ja, ik vind dit absoluut waar. Het is absoluut
0: en heel herkenbaar. Ja.
1: Ja, dit is sommige dingen zijn heel herkenbaar. En het is zo mooi, dit soort dingetjes. Dus ook deze is heel mooi.
0: Ja. Oké, we hebben... Ja, Rio Valle kunnen we nog draaien. En Bente, die gaan we daarna...
1: Ja, sowieso. 1, 2, 3.
0: We
1: gaan gewoon 1, 2, 3 Bente draaien en dat soort dingen.
0: Ja. We draaien eerst Rio Valle.
1: Oké.

0: goed.
1: Ja?
2: Ik was even aan het uittrekken.
1: Hij was even aan het uittrekken, ja, oké. Goed, dit was Bente met 3-2-1.
3: Ja, 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1.
1: Ja, het is bijna afscheid om, of het is bijna tijd om afscheid te nemen.
2: Ja, oh nee.
1: Ja. Ja.
3: Ja, dat is wel jammer. Ja,
1: ja,
3: ik vind het wel. Ja. Ik vind best wel dat we... Nou. Dat er best
1: even kijken, we hadden er nog één op de playlist staan.
3: Ja, vertel.
1: En dat was van Advance. Take me to the top.
3: Oké,
1: nou, dan...
3: Ja, vind ik wel, laten we die maar doen.
1: Ja.
3: Tot aan dat. En dan ben ik vlug weer terug zometeen. Want ik ben er zo ook.
1: En ik ben er volgende week weer.
3: Dus ik zeg tot zometeen.
1: En goed weekend.
3: Tussen 1 en 3 ben ik er nog.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Litouwen waarschuwde vandaag voor een mogelijke drone die het luchtruim boven de hoofdstad Vilnius was binnengedrongen. NAVO-gevechtsvliegtuigen werden opgeroepen om het object te onderscheppen. Later bleek het echter om een weerballon te gaan. De Baltische regio is extra waakzaam na recente incidenten waarbij Oekraïense lange afstandsdrones per ongeluk het luchtruim van buurlanden binnenvlogen. Een man is afgelopen nacht zwaar gewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Melis-Stokelaan in Den Haag. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie trof bloedsporen aan en deed uitgebreid sporenonderzoek. De verdachte sloeg na het incident op de vlucht. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid greep in. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. En door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.

En dan is maar weer een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Saturday's Music and More hier bij Rooster Radio. De komende twee uur ben ik nog even bij je met gewoon muziek uit allerlei windstreken en tijden en ga zo maar aan. Van nieuw tot oud, van pop tot rock, je kan het zo direct niet bedenken of je mag het in het programma brengen. En mocht je een verzoekplaat hebben, dan geef gewoon even aan. En ik draai met plezier voor je. We begonnen met muziek uit de jaren 80. Patrick Cowley en Sylvester en Do You Wanna Funk. Er zijn mensen bij die denken dan zo van aan hele andere dingen, maar dat bezijde. Op Facebook onder andere Jolanda en Ingrid, die zitten allebei te luisteren. En even kijken of dat ik ook nog iemand op de chat ondertussen heb binnengekregen. Nee, op dit moment niet. Maar dat kan natuurlijk altijd gebeuren.

ook hebben we sowieso weer twee meezingers straks. Twee Nederlandse talige platen. Maar ja, weet je wat het punt is? Soms komen er ook van die nieuwe platen uit. En je weet het, ik heb als tweede draai ik altijd een nieuwe plaat. En ja, vorige week kregen we hem te horen en te zien. En dan kan ik het niet laten om hem weer te draaien. Want wat is deze uiteindelijk weer eens een keertje leuk. Ik vond het de afgelopen tijd iets minder. Maar nu hebben ze weer een nieuwe single uitgebracht en die is wel leuk. Dus ja, dan kan ik hem toch niet draaien om te draaien. Als je hem nog niet kent, je blert hem in een paar seconden mee. Hier is een nieuwe K3. En ik vind hem zo lekker.

0: Level 42. En hot water. Nou, dan moet je drinken. Dan moet je niet... Ja, alhoewel, ik kan natuurlijk wel... Ik kan wel in een bad wat 45 graden is. Dus daar ga ik regelmatig in. En ik sta ook onder een douche die 45 graden is. Dus misschien is dat ook wel een hot water. Laat het daar houden. Maar in ieder geval, ja, goed. Hot water moet je eigenlijk meestal drinken gewoon. Alhoewel, ja, van de andere kant wat ik al zei. Je kan er ook heerlijk in zwemmen. Maar dat is eventjes natuurlijk voor degene die dat wel niet wil. En dan ga zo maar door, ja. Goed, Saturday's Music & More. En je hoorde ook nog de nieuwe van K3. En die heet De Zomer van Oya Lele. Ja, nou ja, toch is het ook wel... Ik vind het een lekkere plaat, hoor. Eindelijk weer eens een goede K3-plaat. Niet terug naar het begin van de jaren 80.
1: Oh, my time to love you. And I got to do, got to do.
0: Dit is Eddie Grant.

Earth and Fire, maar nummer uit 1989, een dream. Hier bij Rooster Radio. Hé, jongens, de muziek zit er een beetje lekker in. En dan heb je een beetje zo dat lekkere jumpen in de muziekstijlen. Ik mag dit wel. Dus dit zijn wel die dingen die vind ik, vind het wel lekker eigenlijk zo. Dat ritme erin houden en dan een beetje dat op tempo worden van maken. Jolanda en Ingrid, die zitten te luisteren. En Rick is er ook. Goedemiddag trouwens, Rick. Nieuwe muziek van Olivia Newton-John. Deze single komt in 1985.

0: Ik blijf dit een lekkere plaats vinden. David Bowie in Blue Jean. Als je de videoclip erbij ziet, dan hebben ze volgens mij bij Avatar ooit eens een keer heel goed gekeken naar David Bowie. Want David Bowie staat op die podium en het is net omdat hij helemaal blauw is. Dat is heel grappig. En dan in de videoclip hadden we staan natuurlijk Blue Jean hoorde je van David Bowie. En uit 1983, 84. En daarvoor natuurlijk ook nog uit 85 Olivia Newton-John. En Soul Kiss. Even dat relaxen van Olivia erin. En ik weet dat Jolanda bijvoorbeeld ook gek is op Olivia Newton-John. Dus ik had zoiets van, nou, dan moet ik ook een Olivia Newton-John plaat drijven. Ingrid, Rick en Jolanda, die zijn in ieder geval aan het chatten tussen de bedrijven door. En ja goed, het is nu hoog nodig tijd voor die twee meezingers. Zometeen, nee, ik ga het niet zeggen, maar er zijn wel eens mensen bij die hebben zoiets van, als ze dan een mobiele telefoon hebben tegenwoordig, dat ze er helemaal gek van worden van mobiele telefoons. Dat ze echt denken zo van, ja, ik word er stapel van en ik word daar helemaal gek van de mobiele telefoons. Moet ik gewoon niet hebben. En ja, er zijn mensen bij die hebben daar last van. Ik vind het juist helemaal niet erg om een mobiele telefoon bij me te hebben. Tegenwoordig doe ik mijn horloge ook alles voor me. Dus op dat gebied dan wel te staan natuurlijk. Hè. Dus je kan gewoon bellen en je kan gewoon, je kan ermee bellen, ik kan ermee whatsappen. Nou ja, goed, wat wil ik nog meer? Dat is toch net zo makkelijk? Ja. Maar André van Duin, die dacht daar anders over. Ik word er stapel van.
1: Hallo, met

0: nog? Hallo?
1: Uw beltgoed is op.
0: Beltegoed is op.
1: Uw verbinding is verbroken.
0: Gloeiende gloed.
2: Moeke, helemaal te gek. Als je weet waar je zijn moet, ga maar mee.

Herkende je hem? One Night in Bangkok natuurlijk, van Murray Head. Maar in dit geval de versie van Dingetje. En dan vind ik hem ook wel leuk om deze te laten horen. Je hoort hem nooit op de radio en dat is eigenlijk jammer. Want One Night in Bangkok zit bijvoorbeeld in de top 2000 komt hij voor. En het komt uit de musical Chess trouwens. En voor degenen die nog niet weten, dat nummer is ook geschreven door Benny en Björn van ABBA inderdaad. Ja. Dus, en Tim Rice werkte daar ook aan mee. Ja, was uit de musical Chess. Maar dat eventjes tussen, even terzijde. En ja goed, dan heb je van die dingetjes dat je denkt van ja, dit is ook gewoon leuk om te draaien. Daarvoor ook nog André van Duin. En met ik word er stapel van mobiele telefoons. Nee, ik niet hoor. Ik vind het alleen maar fijn. Ach ja. Tijd om even rustig aan te doen. Celine Dion en Barbara Streisand to the Stellin'.

Ja, ik blijf dit lekker vinden. Take That en How Deep Is Your Love. Natuurlijk oorspronkelijk van de Bee Gees. Maar ik vond hem wel leuk om Take That te draaien. Ik had zoiets van, nou, die past al mooi in de flow. Dan kunnen we dat langzamerhand laten oppompen. En je hoorde ook nog natuurlijk Barbra Streisand samen met Celine Dion. En Tell Me Him. En ik kreeg van Rictor kippenvel. Ja, nou, dat maakt het te mooi. Wat ik al zei, we moeten langzamerhand weer even gaan op laten pompen. Dan gaan we dat maar gelijk even doen. We blijven nog even in diezelfde jaren 90.

Uit 1987, Whitney Houston. Je wordt er heel emotioneel van. Ja, zij wel, zeker weten. So emotional. Jammer genoeg is ze niet meer onder ons, maar dat ze toen toch een geweldige stem eigenlijk, deze dame. Familie van onder andere Dionne Warwick. En Sissy Houston natuurlijk sowieso, maar dat was weer een ander verhaal. En so emotional, bye bye. We gaan op naar het nieuws, maar ik heb er nog eentje voor. Ik had zoiets van, nou, laten we deze lekker doorlopen. Even nog meebleren met Peter Douglas. Ik noem hem altijd de Nederlandse Frank Sinatra.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig van het type Antonov An-32 neergestort tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. 5 militairen zijn daarbij om het leven gekomen, meldt de krijgsmacht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In 2019 stortte eenzelfde type toestel op dezelfde basis neer, daarbij vielen 13 doden. De FIFA houdt vol dat de bezoekerscijfers van het WK kloppen. Ondanks beelden van lege stoeltjes tijdens de wedstrijd tussen Zuid-Korea en Tsjechië in Guadalajara. Volgens de Wereldvoetbalbond waren bijna 45.000 supporters aanwezig bij de wedstrijd. In een verklaring van de FIFA zegt de organisatie dat veel fans liever stonden dan zaten. De reden voor de lege stoelen zou dus niet liggen aan de extreem hoge ticketprijzen. Litouwen waarschuwde vandaag voor een mogelijke drone die het luchtruim boven de hoofdstad Vilnius was binnengedrongen. NAVO-gevechtsvliegtuigen werden opgeroepen om het object te onderscheppen. Later bleek het echter om een weerballon te gaan. De Baltische regio is extra waakzaam na recente incidenten waarbij Oekraïnse lange afstandsdrones per ongeluk het luchtruim van buurlanden binnenvlogen. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid greep in. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

Laat ze maar even uitfluiten, vind ik. Ja, toen waren ze klaar. Nou, weggelopen en uitgefloten. Ja, in ieder geval de Jack Giles Band opende de tweede uur van Saturday's Music and More hier bij Roos Radio. En dat op deze zaterdag 13 juni alweer de tijd vliegt. En hier in de studio is het redelijk warm op een of andere redenen. Maar buiten is het eigenlijk helemaal niet zo warm. De zomer hebben we even een beetje gehad. En nou gaat het er een beetje wat minder warm worden. En daar ben ik op zich wel blij mee. Want ik hou meer van wat koeler weer. Dus geef me maar de praktijken van ook landen als Scandinavië en zo, daar heb je ook dat soort dingen. Maar goed, dat heeft te zuiden natuurlijk.

Zou je het kunnen maken? Ja, de SOS Project en Dante Thomas. Ik had twee platen van, ik dacht van, nou, waar je eigenlijk heel blij van kunt worden. Tenminste, ik word heel blij van. SOS Projectors en Dante Thomas hoor je. En Sunshine in My Soul en Pieces of Funk met Sunrise Kisses, ik moet het goed zeggen. En beide platen zijn eigenlijk nieuw. Ik had zoiets van, nou, even twee nieuwe platen achter elkaar. Omdat je van beide platen heb ik zoiets van, oh, er zit wel wat zomers in. En ja, Rick die zei al zo van, inderdaad, lekker ritme in die plaat Sunrise Kisses. En ja, goed, maar ja, ik vind het lekker. Als je soms nieuwe platen binnenkrijgt waar je vrolijk van wordt, dan wel. Dante Thomas trouwens, ik hoop dat hij weer eens een hit krijgt, deze man. Hoe zit het? Nou, bij Dante Thomas, ik ga eventjes er een plaat bij pakken van zijn eigenlijk enige hit. Want hij heeft eigenlijk maar echt één hit gehad. Eén grote hit gehad, wel te verstaan. En daarna is eigenlijk nooit meer iets geworden. En tenminste, met de hits dan. Want hij heeft wel goede platen uitgebracht. Want hou me ten goede. Want hij heeft er zat uitgebracht. Maar eigenlijk zijn enige echte grote hit was deze. Nou, doen we die ook nog eventjes. Doen we ook nog eventjes die enige echte grote hit voor Dante Thomas. Samen met Pras trouwens. Right, Miss California. Right here. Uh-huh. Baby, you hot. I mean, you sexy. Hij had een ontzettend goed album uitgebracht toen dat jaar. Er staan echt geweldige tracks op.

One Day I'll Fly Away, onder andere Randy Crawford. Wat heeft ze goede platen gemaakt. En dit was de opvolger van One Day I'll Fly Away. Same old story, same old song. En ik vind dit dus echt heel erg mooi, hè. Ik vind dit dus echt, hier zit zoveel kracht in. En het is gewoon jammer, wat ik al zei, heel veel nummers van ook Randy. Je hoort wel One Day I'll Fly Away nog wel eens op de radio langskomen, maar daarna niet meer. En ze heeft zoveel goede platen gemaakt. En dit is er ook eentje van. Ze heeft trouwens ook Knockin' on Heaven's Door gedaan. Onder andere, en die is ook goed, die komt uit 1989 trouwens, maar deze is, oh, dit is zo lekker, en er zit zo'n lekkere soort bass in, maar ook haar stem is zo ontzettend mooi, en je moet maar eens wat meer van haar gaan zitten luisteren, als je haar nog niet zo goed kent, want er zitten echt een paar hele krachtig mooie platen bij. Same old story, same old song, hoorde je van deze dame, dat is inderdaad Randy Crawford. Ja. True love can be a Ben ik met je eens? Ja, zeg het eens, Anita. Oh, ja, dat. Nee, ben ik met je eens.

Bandje dat ook uit Nederland komt trouwens. Fantastiek. Ze maakten maar 2 singles. Costa Blanca. En ja, ze maakten eigenlijk wel meerdere singles. Maar dat zijn ook hits geworden. Maar Costa Blanca en deze dus wel. Dit was de grootste hit trouwens. 1982 hoorde je Fantastiek. En My Mama Told Me. En daarvoor niet te vergeten. Daar hadden we ook nog. Ook wel lekker hoor trouwens hoor. Anita Meijer en Idaho. Ja, ik vind het van die plaatjes. Die wil je gewoon draaien. Die wil je gewoon horen. En dan heb je gewoon zoiets van. Oh, het zit daar een lekker ritme in. En je kan zeggen wat je wil. Maar Anita Meijer is natuurlijk iedereen die zingt Why Tell Me Why. Maar deze die kan ik ook echt helemaal van het begin tot het eind meezingen. En natuurlijk ook de nummers die ze opnam. Onder andere met Lee Towers Run To Me. Wat ook weer van de Bee Gees is. Maar dat even terzijde. Nog eentje voordat we aan de meezingers beginnen. En daar zit er eentje bij voor Rob de Nijs. Maar eerst nog even helpen.

Weet je wat zo lekker is als je DJ bent? En dat wordt wel eens vergeten bij heel veel stations. Dan zijn ze allemaal heel serieus te doen. En dan zitten ze allemaal heel serieus programma's te maken. En dan zitten ze en dan denk je bij jezelf wel eens zo van... Ja, maar jongens, waar zit de fun in? Als je plaat hoort, als je muziek hoort en je bent als DJ, denk ik dat je muziekliefhebber bent, tenminste op de radio dan wel te staan. En je hoort dan die plaat en je wordt daar toch helemaal vrolijk van. Je blert van het begin tot het eind mee. En of dat het nou rustig is of snel is, dit soort dingen, daar kun je bijna niet bij blijven stilzitten. En dan is het zo geweldig mooi. En dan is het zo geweldig lekker om dit soort platen mee te blaren. En ik vind het dus heerlijk om mee te blaren. Dus soms kun je me hele gekke dingen zien doen in de studio. En dan zie je me dansen en dan zie je me meezingen. En dan blaar ik ook wel eens mee met die microfoon open. Dat moet ik al toegeven, ja. En inderdaad, joh, dat thank you, mama. Elvis Presley. En het ontzettend lekkere Moody Blue. Eerlijk is eerlijk. Ik vind dit een heerlijke plaats van Elvis Presley. Ja, het zit een beetje, ik weet niet. Het is op tempo, het is lekker vlot. Het is lekker, ja, ik mag dat wel. Niet zo lekker vlot, het zijn de twee meezingers. Ja. En daar is deze er eentje van. En de andere, daar zeg ik niks over, maar Rick, even heel goed luisteren naar de tekst zometeen van de volgende plaat. Lekker te hapen houden.

Toen het zomer uitkwam, hadden Van Koot en de Bizu iets van... wij moeten hier een bepaald soort persiflage opmaken. Die van de ene kant hilarisch is, van de andere kant ook weer niet. Want als je erover nadenkt, het klopt wel wat ze zeggen. Maar dit is echt... dit is heel bijzonder. Van Koot en de Bizu, toen noemden ze zichzelf vooral ook de Simplistisch Verbond. En Mannen Worden Ouder heet het nummer. En ja goed, het is van de ene kant... het is een soort persiflage op het zomer. Wat natuurlijk ook gaat over een jongen die eigenlijk veel te jong is en dan toch met een vrouw iets doet op het strand en zo. Dus ja, dit heeft hier alles mee te maken. Maar zij leggen de nadruk een beetje wel te heel erg op, denk ik, ja. Maar wel allebei heel erg toepasselijk en mooi achter elkaar aan, vond ik zelf. En Ingrid die zegt, hilarisch dit. Ja, waarom verbaast me het niks dat het Van Koot en de Bizu is? Langzamerhand pompen we het weer even op. Handen weg, Joe Cocker. Maar hier steeds. Dit is Bob Marley.

Joe Cocker en Unchain My Heart. Het is wel leuk als je dan een beetje zit te kletsen. En dan zegt de een, die zegt zo van hilarisch. De andere die zit te vertellen van, ja, deze tekst zei heel veel mensen zouden dit nu niet meer vinden kunnen, deze tekst. En ik zat met jou, en Jolanda is natuurlijk een fan van Rob de Nijsers. Die heeft dan natuurlijk altijd een beetje het tegenover Rob natuurlijk. Vindt ze dat dan minder leuk. Maar daar kan ik me dan ook alweer bij voorstellen natuurlijk als fan van Rob de Nijsers. Alhoewel het origineel, die van Rob is nog qua tekst is nog redelijk soft. Want het is ook een man die voortijdig nog redelijk jong letterlijk en figuurlijk ontmaagd wordt. Maar het origineel is nog net iets erger. Die is nog jonger. Ja, in de oorspronkelijke versie. Die is van Bobby Goldsboro trouwens, het oorspronkelijke. Maar bij Van Cote en de Bee is eigenlijk niet de bedoeling dat het draait om het feit dat je dat effect hebt. Maar het gaat meer om hoe een man zich voelt dat hij ouder wordt. En dat het allemaal niet bepaalde dingen anders worden. En voor sommige mannen niet makkelijker meer is. Ja, zo is het dan. Maar ik zal het even goed maken met Jolanda.

0: Toch is deze plaat lekker hoor. Must be the reason why I'm king of my castle. En Wham Do Project. En je hoort nog I Swear daarvoor ook met Kim Wilde. Speciaal voor Jolanda, want ik vond het wel... Ik moest wel even iets voor Jolanda weer draaien. Ja, kon ik niet maken. Ja, vond ik wel. Maar goed, het zit er bijna op. Ik heb er nog eentje voor je. En dan gaan we alweer op naar het nieuws. Doen met de nieuwe single van Avatar. We gaan nog even rocken. Dit is Crying Fire.
1: Taste the moment, taste the endless. Taste my lips and morning mist. We're here again.
0: En ik ga je bedanken voor het luisteren.
1: Here we are. Keep your promise, keep your urges. Keep my sequin naked skin. I know the end.
0: En namens mij. Tot maandag bij Ruis Radio. Of tot aanstaande dinsdag of tot volgende week zaterdag weer. Bedankt voor het luisteren, fijn weekend en de mazzel. Blijf luisteren naar Ruis Radio.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Ghanese middenvelder Thomas Partey mist de WK-wedstrijd tegen Panama omdat Canada hem geen visum heeft verleend. Volgens media hangt dat samen met een lopende rechtszaak in Engeland wegens beschuldigingen van verkrachting en aanranding die hij ontkent. Ghana noemt de weigering onterecht. Partey kan wel spelen in de WK-duels in de VS. Een 14-jarige jongen is gisteravond overleden na een aanrijding met een auto in Almere. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur. De jongen reed op een e-step en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij later overleed. De automobilist bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht en is nog op zoek naar getuigen en camerabeelden. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig van het type Antonov An-32 neergestort tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. 5 militairen zijn daarbij om het leven gekomen, meldt de krijgsmacht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In 2019 stortte eenzelfde type toestel op dezelfde basis neer, daarbij vielen 13 doden. Litouwen waarschuwde vandaag voor een mogelijke drone die het luchtruim boven de hoofdstad Vilnius was binnengedrongen. NAVO-gevechtsvliegtuigen werden opgeroepen om het object te onderscheppen, later bleek het echter om een weerballon te gaan. De Baltische regio is extra waakzaam na recente incidenten waarbij Oekraïense lange afstandsdrones per ongeluk het luchtruim van buurlanden binnenvlogen. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Pakistan zegt dat de VS en Iran een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt over een vredesdeal. Die moet een einde maken aan het conflict in het Midden-Oosten. De definitieve tekst zou zijn afgerond en moet nog worden ondertekend. Daarna volgt nog een gedetailleerde uitwerking. Het akkoord is voorlopig en nog niet officieel bevestigd door alle partijen. Grote drukte vandaag bij Artis in Amsterdam, maar na een ingrijpende renovatie van zo'n 5 jaar het vernieuwde aquarium is geopend. Bezoekers stonden al vroeg in de rij vanochtend. Bassins zijn groter en dieper gemaakt, het gebouw is gemoderniseerd en verduurzaamd. De renovatie kostte zo'n 50 miljoen euro. De Ghanese middenvelder Thomas Partey mist de WK-wedstrijd tegen Panama omdat Canada hem geen visum heeft verleend. Volgens media hangt dat samen met een lopende rechtszaak in Engeland wegens beschuldigingen van verkrachting en aanranding die hij ontkent. Ghana noemt de weigering onterecht. Partey kan wel spelen in de WK-duels in de VS. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig van het type Antonov An-32 neergestort tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. 5 militairen zijn daarbij om het leven gekomen, meldt de krijgsmacht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In 2019 stortte eenzelfde type toestel op dezelfde basis neer, daarbij vielen 13 doden. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel zegt dat prijzen in de eurozone waarschijnlijk langere tijd hoog zullen blijven, ook als de oorlog in het Midden-Oosten snel eindigt. Dat komt volgens hem door verstoringen in de logistiek en de hogere transportkosten via de straat van Hormuz. De Europese centrale bank verhoogde afgelopen week voor het eerst sinds 2023 de rente in de eurozone vanwege de gestegen inflatie. De politie is in Amsterdam-Nieuw-West begonnen met forensisch onderzoek naar de zware explosie in een bijgebouw van een flat aan de Osdorperban. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. 3 personen zijn aangehouden en er zijn 2 auto's in beslag genomen. Bewoners kunnen voorlopig niet terug naar huis. Pakistan zegt dat de VS en Iran een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt over een vredesdeal. Die moet een einde maken aan het conflict in het Midden-Oosten. De definitieve tekst zou zijn afgerond en moet nog worden ondertekend. Daarna volgt nog een gedetailleerde uitwerking. Het akkoord is voorlopig en nog niet officieel bevestigd door alle partijen. De Ghanese middenvelder Thomas Partey mist de WK-wedstrijd tegen Panama omdat Canada hem geen visum heeft verleend. Volgens media hangt dat samen met een lopende rechtszaak in Engeland wegens beschuldigingen van verkrachting en aanranding die hij ontkent. Ghana noemt de weigering onterecht. Partey kan wel spelen in de WK-duels in de VS. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Een Amerikaanse federale rechter heeft bepaald dat informatieborden en tentoonstellingen over onder meer slavernij, klimaatverandering en burgerrechten moeten terugkeren in nationale parken en bij monumenten. Die waren verwijderd na een besluit van president Donald Trump. Volgens de rechter is er sprake van censuur. De regering moet informatie binnen 21 dagen terugplaatsen. Meerdere automobilisten hebben vandaag een lekke band opgelopen op de A12 bij Woerden door ijzeren voorwerpen op de weg. Rijkswaterstaat sloot tijdelijk rijstroken af, maar niet iedereen hield zich aan de rode kruisen. Sommige bestuurders reden toch door en stranden later met een lekke band op de vluchtstrook. De voorwerpen zijn inmiddels verwijderd. De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel zegt dat prijzen in de eurozone waarschijnlijk langere tijd hoog zullen blijven, ook als de oorlog in het Midden-Oosten snel eindigt. Dat komt volgens hem door verstoringen in de logistiek en de hogere transportkosten via de straat van Hormuz. De Europese centrale bank verhoogde afgelopen week voor het eerst sinds 2023 de rente in de eurozone vanwege de gestegen inflatie. Pakistan zegt dat de VS en Iran een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt over een vredesdeal. Die moet een einde maken aan het conflict in het Midden-Oosten. De definitieve tekst zou zijn afgerond en moet nog worden ondertekend. Daarna volgt nog een gedetailleerde uitwerking. Het akkoord is voorlopig en nog niet officieel bevestigd door alle partijen. En dan het weer. Het wordt aan het begin van de avond droog en we zien dan ook nog wat zon. Maar later in de avond en vannacht trekken weer buien over het land. In het zuiden blijft het overwegend droog. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Ook morgen af en toe zon en lokaal een buitje en 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Nice and smooth.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een man uit Lelystad mag van de rechter 2 jaar lang niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. Hij bedreigde hen en was betrokken bij meerdere geweldsincidenten, waaronder vernieling en een schietincident. Bij overtreding volgt een boete. 2 nieuwe aangiftes zijn ingediend tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens seksueel misbruik. De 67-jarige artiest zat al in voorarrest na beschuldigingen van 13 slachtoffers. Het onderzoek naar de feiten tussen 2010 en 2019 loopt in meerdere landen. De nieuwe klachten betreffen incidenten uit 2007 en 2012 in Frankrijk. Duizenden mensen nemen zaterdag deel aan een antiracisme-protest in Belfast, waar vorige week rellen uitbraken na een mesaanval. De demonstratie richt zich op het bevorderen van vrede en het tegengaan van geweld in de Noord-Ierse hoofdstad. Op het partijcongres van de VVD in Den Haag riepen partijleider Jessel Gus en fractievoorzitter Brekelmans vakbonden op mee te denken en economische groei niet tegen te werken. Ze benadrukten dat sociale zekerheid hervormd moet worden om betaalbaar te blijven en waarschuwden voor investeringsverlies in Nederland. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog met af en toe zon, maar tegen het einde neemt de kans op een bui toe in het noorden en lokaal in het oosten. De wind blijft matig uit het westen. En tot zover het nieuws.

Oh, ik wil doen. Ja, het is weer zaterdagavond hier bij Roze Radio en natuurlijk ook bij jullie thuis. Roze Radio op de zaterdag van 7 tot 9 uur. Jukebox met Adi. Ik zeg goedenavond.

dat is dan altijd weer zo'n zaterdagavond met een lekker Nederlandstalige muziek. Met vanavond natuurlijk een beetje, tenminste misschien wel een beetje veel, je weet het maar nooit bij mij. Aandacht voor het WK, dan geen uitslagen of zo, nee, gewoon lekkere muziek. En ik vind, ja, we moesten eigenlijk maar gewoon gaan beginnen. Ja, ik vind wel.

Ik heb de zomer in de bollen, niet die, maar die andere. Deze van niemand anders als Andy van der Leek. En ik heb de zomer in mijn bol, heerlijk geluid.

Ja, je zal het maar leggen. Waterpas, heerlijk. Henk Dissel was dat. En je luistert nog steeds naar de Jukebox met Arie. Die zijn net begonnen, een klein kwartiertje. Hier bij Rozo Radio. Hier is Jannes. MUZIEK

Ja, dat was weer het geluid van Tino Martin, jong en dom. En dom is hij geweest toen hij nog heel veel dronk. En het schijnt dat hij nou helemaal weer op het goede pad, zit, zeg maar. Ook op deze zaterdag, want hij zal wel een aantal optredens hebben. We gaan even de meisjesnaam doen.

0: niet mag. Het heerlijke geluid van Robert Pater en Gina. Ja, je kan die op elk feestje, carnaval, kermis, je kan hem altijd draaien. Dat blijft gezellig.
1: Jouw favoriete hits en plezier voor twee. En je zingt ze ook meteen weer.

0: je wil.
1: Roxy Dekker en Sugar Daddy.
2: De muziek is heter.
3: Je radio klinkt beter.
2: Het is zomer. Rozo Radio.

het is altijd een feestje met Matthijs in de tent. En toch zeker op 4 juli, want er is hier ook weer bij, hier zo bij Oosterhout Live natuurlijk. Matthijs Koning, gisteren was het feest. Ja, 3 mannen gaan ruzie maken van wie is ze nou eigenlijk?

Ja, ze zeggen drie vechten op mijn benen. De disjockey gaat er mij heen. Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en natuurlijk Frans Bauer. Zij hoort bij mij. En ja, daar ben je toch wel een beetje loco. Je weet.

0: is de nieuwe single van Jeffrey Hayes. Hè? En dat allemaal op jouw zaterdagavond. En je weet het, hè?
1: De grootste hits in je eigen taal. En die draai je mij dus allemaal.
0: Ja, het nummer heette Loco.
2: Je weet dat ik alles voor je doe.
0: En hij is terug, hoor. Gordon en Replay. En hoe heet hij? Dat dacht ik.

Me love you. Zo heette die. Me love you, ofwel Gordon en Replay. En ik vraag me af, zou Gordon ooit nog een keer op televisie komen staan met ome Geer? Nou, ik denk het eigenlijk niet, maar je weet het natuurlijk maar nooit. En het was gewoon grappig. En vooral hetgene wat ze deden in de zorghuizen, op de boerderijen, waar ze de rommel moesten gaan opruimen, ofwel meehelpen met poetsen. De WK, ja, die is er volop bezig. Er zijn al een aantal wedstrijden, ja, die zijn er gespeeld. Vanavond zijn er ook weer twee die gespeeld worden. Morgen natuurlijk het Nederlands elftal. Maar ja, hoe gaat het met het Nederlands elftal? Ik vond het niet zo goed, die voorbereiding. Maar ja, dan zeggen ze, het is vallen en opstaan.

0: opstaan.
1: Ja, dat geldt ook voor het Nederlands elftal. Vallen en opstaan. Morgen de eerste wedstrijd. En dan zijn ze natuurlijk al opgestaan. Dit was het nummer van Gisby en de gelijknamige titel. En als we dan toch over Oranje hebben. Ja, we zijn er helemaal klaar voor. We komen eraan.

we komen er wel aan. Of we nou de beste zijn, ik weet het niet. Het is afwachten. Bakker Willem van Oranje, wij komen eraan of we komen eraan. En er is ook al bekend. Ja. Het zou mooi zijn als het worden, maar dat is ook al bekend welke plaat die door het stadion gaat galmen als Oranje speelt. Het is een hele oude hit van een hele, ja, ik vond het de beste zanger van Nederland. Ik heb het natuurlijk over André Hazes. En deze hoor je morgenavond ook. Wij houden van Oranje.

0: Nee, dat kan zeker niet verboden zijn als je blijft luisteren naar de Rozo Radio Jukebox met Arie van Jesse Arians. En natuurlijk mag je dat tot de klok van 9 uur. Misschien heb jij er ook wel een. Zo'n suikeroompje. Hier is Roxy Dekker.
1: Loop

0: je wil.
1: Sugar Daddy, Roxy Dekker en ook...
2: Ook het komend uur. De beste Nederlandstalige hits.
3: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van

De Nederlandse Julio Iglesias of al Willem Jans, Amor de Misamor, de pijn van in mijn hart. Oei, dat moeten we niet hebben. Nee, gewoon een lekker gezellig feesten. Waar was ik gebleven? Oh ja, de zon scheen.

Ja, de ene zegt je moet eraf blijven. De andere zegt ik zing het gewoon. En nou heet van André vandaag Marco Kaart samen met Lange Frans. En als de zon schijnt, even terug naar de dame.

Nou, ik heb ze wel eens recht in de ogen gekeken. Maar ze zong het niet van mij in ieder geval. Het geluid van Monique Smit. Ik wil je helemaal. Op jouw zaterdagavond hier bij Jukebox met Arie. En ik wil je helemaal. Ja, ik word toch wel gauw verliefd.

was hij de laatste van Henk Dame. Wordt nou niet verliefd. Nee, dat gaan we zeker niet doen. En toch zeker de komende drie kwartier niet. Want ik heb nog veel te druk hier in de studio. We gaan weer naar het WK.

muzikadoos eruit. Ik heb het natuurlijk over Vincent en Wij Zijn Oranje, zijn nieuwe single. Nederland is al flink oranje land, kleuren dus.

Ja, dat is afwachten. Morgen dus de eerste wedstrijd. En dan weten we iets meer. Ze zullen wel opgedroogd zijn, want ja, het is daar vrij warm. Doen we er eigenlijk niet zo douchen, want dat helpt ook niet. Maar dat gaan ze natuurlijk wel doen. Johan Lenzen, het land kleurt weer oranje. Ja, er zijn dan mensen die helemaal niks met zingen te maken hebben eigenlijk. De ene is wel gaan zingen. Twee die zijn eigenlijk voetballers en die gaan ook in één keer zingen. En de ander is wel een zanger. Over wie heb ik het nou? Nou, luister.

0: Ja, het is zo dat John de Wever, Wilfred Gené, Wesley Snijder en Van der Vaart. Ja, die waren het koekoek, ofwel de WK-versie. Hoe kom je erop?
1: Mijn moeder zegt dat het goed voor me is, omdat er veel vitamines in zitten. Stom, hè?
2: Rozo Radio.
1: Ik vind het wel lekker. Ja, la, la.

Ja, dat was Sherelle. Ons geheim blijft ons geheim. En we zitten nog steeds op de zaterdagavond. Het is 8:30 en je luistert nog steeds naar Jukebox hier bij Rozo Radio. Vroeger had ik een Yamaha-brommer. Tegenwoordig reizen volgens mij op een Vespa.

0: als je met die heupen draait. Kan er hele rare dingen gebeuren. Toch zeker op zaterdagavond. John West,
1: ja, Lange Frans. Weer gezellig, toch?
0: Ja, ik vond het wel gezellig. John West en Lange Frans, dat laatste stukje was ik vergeten. Dus vandaar dat het een beetje rommelig was. Alles wat ik zoek, en als we dan toch over de heupen hebben.

Mike Versteeg was dat, een hartslag van je heupen. Als je goed voelt, dan je hartslag horen. Ja, zeker weten. Ja, dus gaan we weer. Morgen is het zover. Hier zijn de Nacht Casanova's.

nogmaals, dus ik hoop het. Maar ik zie de kwark altijd in. Alwin van de Heuvel was dat. En de kleuren van oranje, rood, wit en blauw natuurlijk. Maar de shirtjes zijn oranje. En mooi dat nou?

0: salon.
1: Robert van Heemert, samen met Donnie en Moet tot nou, of gewoon moet er nou, waarom ook niet. Ik wil dat je gaat, ik heb nog 9 minuten.

De nieuwe single van Dean Sanders. En ik wil niet dat je gaat. Zullen we nog eentje doen? Ja.

0: Ja, dat was ik 2 uur lang.
1: Ik draai een plaatje voor jou, omdat ik veel van je hou.
0: En dat heb ik gedaan op deze zaterdagavond hier bij Rozen Radio. Je hebt geluisterd 2 uur lang naar Jukebox met Arie. Mijn naam is Arie. Het zit er weer op.
1: Wij houden veel van elkaar.
0: Ik wens jullie nog een heel fijn weekend. Veel luisterplezier met de andere programma's hier bij Rozen Radio. En natuurlijk ook heel veel plezier morgenavond. Met de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. Bedankt voor het luisteren. En ik zeg tot volgende week. Houdoe.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Drugsbaron Jos Leidekkers ontsnapte vorige maand een arrestatie toen een geheime operatie met Special Forces werd afgeblazen. Dit versterkt zijn ongrijpbare imago. De Brabander, bekend als Bolle Jos, kroop opvallend vaak door het oog van de naald met 6 wonderbaarlijke ontsnappingen. De Delftse studentenvakbond VSS-D stopt na 63 jaar door gebrek aan bestuursleden en geld. Tijdens de coronapandemie viel de verkoop van studieboeken weg, de belangrijkste inkomstenbron. Oud-bestuurslid Eijsen de Boer noemt het verlies van het activistische geluid aan de TU Delft een groot gemis. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste wintertemperatuur ooit gemeten met 15,5 graden bij een Argentijnse onderzoeksbasis. Dit is ruim 20 graden boven het gemiddelde. Grote delen van het continent zijn sneeuwvrij en er valt opvallend veel regen, wat onderzoekers een hittegolf noemen. Een man uit Lelystad mag 2 jaar niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. Hij bedreigde hen en was betrokken bij 11 geweldsincidenten, waaronder vernieling en een schietincident in 2024. Bij overtreding volgt een boete tot €5.000. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind is matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

0: Rozo Radio.
1: Chef, je bent niet alleen. Hou op met dat gejank dat iedereen kan zien. Alleen omdat dat wijf, dat rotterstuk verdriet jou

barste lied misschien. Chef, je bent niet alleen. Hou op met dat gejank, nou schaam ik me voor jou. Goed dan die halve snor liet jou mooi in de kou en jij kreeg stank voor dank. Maar je bent niet alleen, laat barsten naar die troep. Ze lachen ons hieruit, kom in of aan die stoep. Kom chef, kom, kom. Kom, ik heb nog een paar piek. Ga mee nou naar die kroeg, naar Rika in het vat. Kom chef, kom. Ik heb nog een paar piek. En is dat niet genoeg, dan is er nog de lat. En daarna eet die chef met mosselen en friet en friet en mosselen en witte moezelwijn. Heb je dan nog verdriet, dan pakken we een meid. Ja, bij madame André, het schijnt het er nieuwe zijn. En dan voel je je bevrijd en dan zingen we wat, net als in onze jeugd. Ja, net als in die tijd dat ik nog centen had. Chef, je bent niet alleen. En trek nog niet zo'n smoel. Hop met dat vette lijf. Ja, ik besef heel goed dat jij je lullig voelt. Maar laat er toch dat wijf, chef. Nee, je bent niet alleen. Doe nou zeg, grie niet meer. Wat ben je voor een man? En zeg niet telkens weer dat jij je nu alleen nog maar verzuipen kan. Nee, je bent niet alleen. Is het hier nog een stoep? Het lijkt meer een bioscoop. De stad loopt hier te hoop. Kom, chef, kom. Kom. Dan pak ik mijn gitaar en speel ik weer voor jou. Of we zigeuners zijn. Chef, kom, kom. Net als voor 20 jaar fluit jij daar trillers bij. Al vind ik dat niet zo fijn, chefke. Of wij kletsen wat over Amerika. Daar gaan we heen misschien als het me aan poen niet schort. Kom nou. Voel je dan nog rot? Dan zal ik je laten zien hoe jij daar net zo rijk als Rockefeller wordt. En dan zingen we weer. En dan voel je je bevrijd. Net als in onze jeugd, chef. Ja, net als in die tijd voordat de drank ons had. Toe, chef. Chef. Kom, chef. Ja, kom mee, chef. Chef.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit op het zuiden van Libanon, waarbij 3 doden vielen, nabij Nabatieë en Tyrus. Het Libanese leger trok zich terug uit de Kfar Tepnit-kazerne na Israëlische troepeninvasie. Meer dan 1 miljoen Libanezen zijn ontheemd door de escalatie. In Haiti is James Boyard, een hoge functionaris van het ministerie van Defensie, ontvoerd door gewapende mannen. Boyard is een belangrijke veiligheidsexpert en werkt aan de wederopbouw van het leger en politiehervormingen. De ontvoering gebeurde in de relatief veilige wijk Bourdon in Port-au-Prince. De Delftse studentenvakbond VSSD stopt na 63 jaar door gebrek aan bestuursleden en geld. Tijdens de coronapandemie viel de verkoop van studieboeken weg, de belangrijkste inkomstenbron. Oud-bestuurslid Eise de Boer noemt het verlies van het activistische geluid aan de TU Delft een groot gemis. Zaterdag hebben ongeveer 200 demonstranten metalen hekken en prikkeldraad neergehaald rond een luxe bouwlocatie aan de Adriatische kust van Albanië. Het project wordt gelinkt aan de schoonzoon van Donald Trump. De protesten, bekend als de Flamingo-revolutie, zijn niet de eerste tegen het resort. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws.
1: Uur naar

0: verjaardag.
1: Rozo Radio.
2: Een ruige westenwind laveerde langs de haven. De zondagmorgenstraat was leeg en lusteloos. De schepen leken meer op stalen massagraven dan op de fraaie platen in de reisbureaus. Cafébezoekers zaten achter grote bellen. In half ontwaakte huizen schreeuwden radio's. Op de etages van lichtzinnige hotellen weerklonk nog hier en daar het gepiep van legio's.

En al het water was onzichtbaar door het kroos. En mannen die haar diepe hunkering begrepen, die waren even dun gezaaid als farao's. In een lokaal met 34 kinderzieltjes bleek zij als onderwijzeres zo hopeloos. Dat op een dag zij haar leerplichtige slumieltjes abrupt verliet en met een bus de vrijheid koos.

eindeloos. Ze zag zichzelf in een uitbundig zonnegloren. Met wind omspeelde haren aan de reling staan. Het schip voer statig langs de Azoren. En vele golven golfden op de oceaan. Ze werd omstuurd door hooggeplaatste schepelingen. En ook door knappe of beroemde passagiers. Maar zij gedroeg zich heel gewoon in deze kringen. Ze hief haar glas op en dan zei ze lachend: cheers! Maar s'nachts als 100.000.

haven. En langs de wallenkant laveerde een matroos. Terwijl zij zich aan haar visioenen stond te laven, kwam hij eraan gekoerst, verhit en laveloos. Ze voelde plots twee handen in haar lichaam happen. Ze hoorde domper zeggen, ga je lekker toos. En toen ze in paniek naar hem begon te trappen, was hij verbaasd en ook meteen geweldig boos. Men kan van alles in een haven rond zien drijven.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Haiti is James Boyard, een hoge functionaris van het ministerie van Defensie, ontvoerd door gewapende mannen. Boyard is een belangrijke veiligheidsexpert en werkt aan de wederopbouw van het leger en politiehervormingen. De ontvoering gebeurde in de relatief veilige wijk Bourdon in Port-au-Prince.
1: Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig, meldt drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren was hun kookadvies vanwege mogelijke aanwezigheid van de E. coli-bacterie. Maar aanvullend onderzoek toont aan dat het water schoon is. Het advies is daarom ingetrokken. Duizenden mensen demonstreren in Belfast tegen racisme, na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. Het slachtoffer, Stephen Ogilvie, herstelt en wordt uit coma gehaald. De aanvaller is opgepakt. Relschoppers staken huis en voertuig in brand. 12 agenten raakten gewond. Begin deze maand zijn op Antarctica recordtemperaturen gemeten, tot wel 20 graden boven het seizoensgemiddelde. Het oude record van 13,3 graden uit 1998 werd daarmee ruimschoots gebroken, meldt persbureau AFP op basis van wetenschappers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

easy life. Kom. Alles orde, of niet betaald tegenwoordig. Doe, doe, doe, gaat het dan. Doe, doe, niet betaald. Heel goed, kom. Kom mee. De nummer is 381046. Ik zie een heleboel mensen schrijven. Ik zie een heleboel mensen schrijven. 381046. Nee, het wordt een duur gesprek, want het is toch moeilijk.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. GroenLinks en PvdA zijn officieel gefuseerd tot de nieuwe partij Progressief Nederland. Tijdens een congres in Den Bosch stemde een ruime meerderheid van de aanwezige leden voor de samenvoeging. Volgens de partij waren circa 6000 mensen aanwezig. Bij GroenLinks stemde 96% voor de fusie, bij de PvdA 97%. Zwitserland haalt zondag 14 juni een referendum over de vraag of het land 10 miljoen inwoners aan kan. Tegenstanders noemen de peiling discriminerend voor arbeidsmigranten, terwijl het onderwerp openlijk wordt besproken. Paus Leo wilde vanmiddag vanaf Tenerife terugvliegen naar Rome. Maar het gehuurde vliegtuig van Iberia had motorproblemen. De paus en passagiers moesten het toestel verlaten. Koning Felipe escorteerde hem terug en bood een luchtmachtvliegtuig aan dat om 11 uur 's avonds in Rome wordt verwacht. Duizenden mensen demonstreerden in Belfast tegen racisme na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. Het slachtoffer, Stephen Ogilvie, herstelt en wordt uit coma gehaald. De aanvaller is opgepakt. Relschoppen staken huis en voertuig in brand. 12 agenten raakten gewond. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: goedenacht. Ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden.
1: Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag na dag.

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws.